0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
2: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
3: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
1: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
2: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
1: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
3: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
1: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en Knoop het Grijshoord is de vertraging 10 minuten. Het wegdek is daar beschadigd. 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Loenen een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 10 minuten. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en Knoopend Hattemerbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

And have we got news?

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel. Dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
1: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en de knoop het Grijshoord is de vertraging een kwartier. Het wegdek is daar beschadigd, één rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en Presikhaaf een kwartier. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Oh, de Beatles en rock and roll music. En daarvoor hadden we de botterschijf voor deze week. En dat heb ik het over week 34 van Dikhout. En te veel is niet genoeg. Deze week de botterschijf. Het is ruim 11 na 9. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Het is dinsdag. Dat betekent dag nummer 1 van de Muziek Driedaagse. En voordat ik verder ga met het programma van vandaag, eerst een vriendelijk woord van dank aan diegenen die vorige week hier zaten op de woensdag en de donderdag bij het Muziekmuseum. Afgelopen woensdag Willem Vlieger, Willem, dank daarvoor. En afgelopen donderdag Aad Withaar. Aad die moest wel even combineren met een bezoekje aan de kapper en het Muziekmuseum presenteren. Ach ja, dat kan allemaal bij het Muziekmuseum. Dus Aad zat halverwege het Muziekmuseum vorige week donderdag bij de kapper. En toen kwam die keurig gekapt terug. Ik heb geen foto's gezien, ook geen webcam. Nee, die is er nog steeds niet. Maar niet dat ik daarop zit te wachten hoor. Maar in ieder geval, maar het zal ongetwijfeld een keurig gekapte Aad Withaar zijn geweest na het bezoekje aan de kapper. En ook Aad, bedankt voor het waarnemen vorige week donderdag. Dus, zoals ik net al zei, dat geldt ook voor Willem Vlieger. Vorige week woensdag en vorige week donderdag. Willem en Aad hier achter de microfoon van het Muziekmuseum. Ja, ik was zelf eventjes afwezig in verband met wat medische toestanden. Nou ja, medische toestanden, medische omstandigheden. Laat ik het daar maar op houden. Nou, naar omstandigheden is alles goed. Dus wat dat betreft geen zorgen. En bij deze ook een vriendelijk woord van dank aan degene die gereageerd hebben via de app, via de telefoon. Gewoon ook nog eventjes persoonlijk onder vier ogen. Nou, in ieder geval allen daarvoor dank. En ja, één heel lief appje. Nee, dat ga ik niet bekendmaken. Ik zeg ook niet van wie, maar dat blijft gewoon onder ons. Alleen ik denk dat ze zelf wel weet welke ik bedoel. In ieder geval nogmaals dank aan alle mensen voor de beterschapswensen en alles wat daarmee samenhangt. Maar nogmaals, naar omstandigheden gaat het momenteel allemaal goed. Goed, welkom dus. Ja, wat hebben we vanochtend gemist? Ja, ik mis hem. De muzikale ochtendspits met Dries. Ja, vakantie. Ja, heeft hij ook recht op. Alleen, ja, dan mis je wel meteen de ochtendspits muziek. En natuurlijk ook de ochtendspits stem van Dries daartussendoor. De weerrecords, alles wat hij allemaal behandelt. En ja, zeker het Hollandse kwartiertje. Ja, ik kan me voorstellen dat de liefhebbers van het Nederlandse lied bij zichzelf denken, nou ja, prima, oké, die ochtendspits muziek, die Engelse platen, ach, dat zal allemaal wel, maar dat Hollandse kwartiertje, het Nederlandstalig hoogtepunt van de ochtendspits, ja, dat missen we. Ja, niks aan te doen. Maar ik heb ook nog geen bericht van Dries gehad wanneer die weer 's ochtends tussen 7 en 9 zit, maar misschien volgende week al wel. Zou zomaar kunnen. Ik kijk er naar uit. In ieder geval tot 12 uur het Muziekmuseum. Wat gaan we doen? Ik pak zo dadelijk de krant van vandaag bij de voorpagina van de Stentor. Het uitgebreide natte weerbericht komt langs. En ik kan al wel vast vertellen, let op wat betreft het weerbericht. Paraplu in de aanslag, want het wisselvallige zomerweer houdt deze week aan. Tussen 10 en 11 een uurtje Nederlandstalige liedjes, verstaanbare klanken. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. En dat, een klein beetje als voorprogramma van de middagmatinee. Ik heb geen andere berichten ontvangen, dus ik ga ervan uit dat straks van 12 tot 2 de lunch wordt opgediend in de middagmatinee door Jeanette. Genoeg gepraat voor dit moment. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

ja, je hebt ze herkend. De jongens van Mutt en Tiger Feet. Fijn dat je luistert naar LoFM en blijf luisteren. Hè? Ja. Zo dadelijk wat betreft de Evergreens. Een plaatje van Bobby V. Met Rubber Ball. Maar eerst zo dadelijk nog de voorkant van de krant. En natuurlijk de Doobie Brothers. Ja.

0: De Doobie Brothers en de Long Train Running brengt ons bij de voorkant van de krant. De papieren Stentor dinsdag 18 augustus 2026. Ze zijn zo lief en gezellig. Ai, wat is dat? Nou, luister, verpleeghuis Rehobots heeft weinig personeel. Eventjes verderop willen Oekraïense vluchtelingen zich graag nuttig maken. 1 plus 1 is 2 in Wapenveld bij het verpleeghuis Rehobots. En een foto van een van de Oekraïense vluchtelingen die zich bezighoudt met koffie inschenken in het verpleeghuis Rehobots. En nou, als ik zo de dame in kwestie bekijk, ja, het zou zomaar over haar kunnen gaan. Zo lief en gezellig. Nou, 1 en 1 is 2 dus. Oekraïense vluchtelingen helpen in het verpleeghuis Rehobots in Wapenveld. Dan de Forumschool in Almere. Die is open, maar van een feestelijke start van het basisonderwijs van Forum voor Democratie is amper sprake. Er zouden 18 leerlingen komen, maar het zijn er maar 4. Dus de rest stroomt mogelijk later nog in. Dan, als we het toch over scholen hebben. Na de zomervakantie lijken kinderen ineens groter. Broeken zijn plots te kort, schoenen knellen en de leerkracht roept stevast. Wat ben jij gegroeid? Is dat nou gezichtsbedrog of groeien kinderen in de zomer echt harder? Nou, ja, schijnt ook te komen als je kinderen elke dag ziet, dan valt het niet op dat ze groeien. Ja, ik kan me voorstellen dat je wel ziet als je kinderen elke dag ziet dat de broek onderhand te kort wordt. Maar nee, nogmaals, als je kinderen elke dag ziet, dan valt dat groeien niet op. Maar als je ze dan na de zomervakantie, na een week of 4, 5 of 6 ziet, ja, dan lijkt het alsof ze gegroeid zijn. Dus het is allemaal niet zo moeilijk. Dan, ja, berichten over de boeren. De tractor niet op de snelweg bij een protest, want het is voor boeren niet langer mogelijk tijdens protestacties in Twente met zware voertuigen de snelweg op te gaan. Justitie, politie en burgemeesters nemen dit besluit om de verkeersveiligheid op de hoofdwegen te beschermen. Het heeft natuurlijk te maken met het noodlottige ongeluk van afgelopen vrijdag in Brabant. En dat speelt een belangrijke rol bij dit besluit. Nou, als we dan bij de boeren zijn, blijven we daar nog maar even bij, want een ludiek protest. Bij tal van boerenbedrijven komen makelaarsborden in de tuin. En wat staat daarop? Daar staat op: platteland te koop. Kijk eens aan. Wat begon met een lollig plaatje, staat er echt platteland te koop. Nou, op de foto die bij dit artikel staat, een boer, een melkveehouder, Dirk Borgman. En die houdt een protestbord houdt hij in zijn handen. Er staat op dat bord: makelaar van Essen, D66 makelaars te koop. Wij verkopen het platteland voor een land vol zorgen. Nou, Dirk Borgman, ik zei het al, hij is melkveehouder. En we hopen niet alleen de boeren, maar ook de burger wakker te krijgen. Nou, wat betreft die borden, ik moet toch eventjes met de billen bloot. Want bij ons in Nunspeet staan ook verschillende borden. En één bord, ja, dat valt eigenlijk, vind ik, een beetje uit de toon. Nogmaals, ik zal me niet in de discussie mengen, want prima. Ik begrijp de problemen bij de boeren, maar nogmaals, die discussie, nou ja, ik bemoei me daar niet mee, maar toch wel even een van die borden. Ja, dit bord van makelaar van Essen, nou ja, te koop het boerenland, het platteland. Dat is een nieuw bord, had ik nog niet eerder gezien, maar het bord in Nunspeet, ja, dat is een beetje gedateerd. En wat is daar gedateerd aan dan? Nou, er staat op dat ene bord, aan de ene kant genoeg is genoeg. Nou, kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar aan de andere kant op dat bord, Christiane van der Wal in de sloot. Nou, het hele verhaal van Christiane van der Wal is natuurlijk bekend in verband met de boerenprotesten van alweer een paar jaar geleden. Nou weet ik niet of de betreffende boer die dit bord, zoals ik al zei, bij ons in Nunspeet geplaatst heeft, Christiane van der Wal in de sloot, of die niet meegekregen heeft dat Christiane niet meer in de regering zit, maar dat dat momenteel Jamie van Essen is. Of dat hij gewoon dacht, nou ja, dit bord staat nog in de schuur. Laten we het nog maar eventjes tevoorschijn halen. Maar nogmaals, ja, enigszins gedateerd. En wat daar ook de reden van is, nou ja, prima. Het zal zo zijn. In ieder geval, dat was de voorkant van de krant.
1: is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Oh, twee lekkere evergreens achter elkaar. Je hoorde de Eamon Corner met Bend Me, Shape Me. En daarvoor een plaatje van Bobby V. Rubber Ball. Het is inmiddels door de klok van 9:30. En dat betekent hoogste tijd voor het weerbericht. En na dat weerbericht een liedje van ABBA, Summer Night City. En daarna een verzoekplaat voor Hans Sprong in Nunspeet. Ik hoop maar dat Hans luistert. Hans, zo dadelijk dus, zoals ik al vertelde, eerst het weerbericht, dan een plaatje van ABBA en dan een verzoekplaat voor jou. Ik weet niet wie er dienst heeft aan de Piersonstraat, maar als Ada dat is, ga haar vast vertellen dat er zo dadelijk een plaat voor jullie op de radio komt. Maar eerst het weerbericht en er staat boven wisselvallig weer met buien. We hebben een omslag gehad naar wisselvallig weer. Een actief regengebied trekt vanochtend van west naar oost over ons land. Er kan lokaal meer dan 10 mm neerslag vallen en daarbij is het hooguit een graad of 15. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en dan stijgt het kwik naar zo'n 20 of 21 graden. Ook morgen, woensdag, begint wisselvallig met enkele fikse buien en dan morgen overdag gevolgd door af en toe zon. De rest van deze week blijft het weerbeeld wisselvallig. Dagelijks komt het wel tot enkele buien. Er zijn zonnige perioden en daarbij schommelt de middagtemperatuur zo rond de 21 graden. Is dat bijzonder? Nou nee hoor, die 21 graden is een vrij normale waarde voor half augustus.
1: De gezelligste aan het Veluwe weer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. FM.
2: Bart van Dijk.

ABBA en de Summer Night City. Zoals ik net al vertelde, er komt een plaatje aan speciaal voor Hans Sprong uit Nunspeet. Hans die is woonachtig, Philadelphia Piersonstraat in Nunspeet. Heeft een weekje vakantie erop zitten. En ja, ik denk dat hij... Ja, nee, deze week heeft hij ook nog vrij van zijn werk op de zorgboerderij. En dan heb ik het over zorgboerderij Bakersfield in het Harde. Nou, ik denk dat hij daar volgende week weer heen moet. Maar voorlopig is hij nog even vrij. Dus hij kan vandaag naar de zomermarkt in Nunspeet. Ja, geen prettig weer om daarheen te gaan, Hans. Zeker niet in de korte broek. Maar ach, misschien regenjasje aan. En dan valt dat allemaal wel mee. Nou, speciaal voor Hans. En ook voor Ada. En ook de rest van de bewoners daar aan de Piersonstraat. Is hier Tubeway Army, Our Friends Electric.

Chopway Army, lievelingsplaat, zoals ik net al vertelde bij het begin van het liedje van Hans Sprong. En ja, was speciaal voor Hans en ook de verdere bewoners van de Piersonstraat, Philadelphia, Piersonstraat in Nunspeet. En ook speciaal voor Ada. Natuurlijk, het was Chopway Army en Our Friends Electric. Ja, wat is er aan de hand? Nostalgie helpt niet meer. Een klassiek toetje wordt keihard afgeserveerd in het schap bij de supermarkt. Waar heb ik het dan over? Nou, Blanke Vla verdwijnt stap voor stap uit de supermarkt. Zuivelmerk Melkunie stopt eind van deze maand met de productie van het toetje. Concurrent Campina maakt het ook niet meer. En Albert Heijn staakte in maart de verkoop van het huismerk Blanke Vla. Want, wat is de oorzaak daarvan? Klanten kiezen voor meer uitgesproken smaken. Bij veel gezinnen was het zeker in de jaren 80 en 90 een gewoonte. Blanke Vla eten na de warme maaltijd. Minimaal één keer per week stond er een liter pak op tafel. Zuivelfabrikanten introduceerden deze romige variant zo'n 45 jaar geleden in een commerciële verpakking. Het traditionele nagerecht wordt nu bedreigd in zijn voortbestaan. De Vla wordt verdrongen in het supermarktschap door relatief nieuwe smaken als appelkaneelvla, stroopwafelvla, rumrozijnenvla of bolletjesvla. Een woordvoerder van de Albert Heijn geeft aan het product sinds maart niet meer te verkopen vanwege sterk teruglopend interesse van klanten. Voor klanten die Blanke Vla nog wel kochten is het vervelend, maar ik hoop dat we ze blij kunnen maken met het brede assortiment aan alternatieven. Melkunie levert vanaf eind deze maand geen Blanke Vla meer aan supermarkten. We stoppen ermee, de verkoop daalt al jaren. Dat komt voornamelijk doordat consumenten zich steeds vaker graag laten verrassen door nieuwe smaakvariaties, aldus een woordvoerder van de zuivelproducent. Het is overigens nog niet voltooid verleden tijd voor Blanke Vla, een hele geruststelling. Liefhebbers kunnen nog terecht bij de Jumbo, het huismerk, en ook Melkan, het huismerk van onder meer De Plus, maakt nog steeds Blanke Vla. Jumbo en Plus laten weten op dit moment geen plannen te hebben het product uit het assortiment te halen. Nou, heeft het te maken met de naam Blanke Vla? Ja, zou zomaar kunnen, want heeft het verdwijnen van Blanke Vla net als negerzoenen met de naam te maken? De vraag ligt voor de hand, aangezien het woord blank onderwerp van discussie is in Nederland. Sommigen vinden de term besmet door het koloniale verleden, omdat het superioriteit zou uitstralen. Anderen zien het woord juist als neutraal en positief en vinden de vervanging naar wit onnodig. Nou, ik heb zelf ook iets met Vla, want in een ver verleden, toen de Nestlé nog gewoon VVM of melkfabriek heette, toen was ik daar werkzaam. En ja, daar maakten ze toen gele Vla van het huismerk Hollandia. En ja, nou, dan moet ik daar even een technisch dingetje bij vertellen. De gele Vla die was te koop in glazen flessen, liter flessen. Alleen, ja, hoe krijg je die toch wel vrij stevige Vla in een fles? Nou, dan werd dat opgewarmd. En ja, dan kon je dat gewoon drinken. Dan kon je de gele Vla drinken. Nou, en dat mocht daar in de fabriek echt waar onbeperkt. Je mocht nog geen half litertje meenemen naar huis via de poort. Maar in het bedrijf zelf, daar stonden gewoon de kratten met melk en Vla en alles wat daar gemaakt werd. Stonden gewoon, nou ja, daar kon iedereen uitpakken. En die gele Vla, als dat net in de fles zat, dan was die fles nog gewoon warm en dan kon je het gewoon drinken. Nou, ik heb wel eens gezegd, ik was op dat moment verslaafd aan de gele Vla van het merk Hollandia. Nou ja, met wat fabriekswijzigingen, tenminste wat wijzigingen van eigenaren en ook bij de Nestlé. Ja, die hele melktoestand die is daar verdwenen bij de Nestlé, zoals het tegenwoordig heet. Maar toen, oh, de gele Vla. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kwam toen in die tijd ook wel behoorlijk aan, hoor. Dat was wel zomaar gele Vla die je kunt drinken. Heerlijk. Nou, dat zijn mijn herinneringen aan de Vla van vroeger.

Waters and the Lovely Day. En daarvoor hadden we ook nog Eric Clapton met Swing Low Sweet Chariot. Ja, vanochtend hier in de brievenbus bij de studio, bij de Hans Kooman studio van Lou Media. Aan de Vrijheidsstraat, behalve de Stentor, ook de presentatiegids 2026-2027 van VSO 61. En automatisch zoek ik altijd in die presentatiegids van VSO naar de afdeling damesvoetbal. Nou, ook daar weer, dat ligt aan mij hoor. Maar in ieder geval ook in de presentatiegids ruim aandacht voor het damesvoetbal, de VSO vrouwen. En ook aandacht voor het Berend Elsenman toernooi afgelopen zaterdag. Ja, VSO is het eigen Berend Elsenman toernooi niet goed begonnen. 3-0 verlies tegen WVF uit Westerholte. Het Berend Elsenman toernooi gaat vanavond verder om 8 uur. Met VSO tegen SV Epe. WVF tegen ASV Dronten. En SVI tegen Go Ahead Kampen. Vanavond dus om 8 uur. Het tweede gedeelte, de tweede dag van het Berend Elsenman toernooi. En dat is vanavond te beluisteren hier op de Loe in het programma Noord-Veluwe Sport. Het loopt alweer tegen het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. En tot aan die tijd, inderdaad, de Cats.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en Knoop het Grijshoord is de vertraging 10 minuten. Het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderlo, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Rutger van Barneveld, de zomer, de zon en het strand. Ja, een melodietje, hè? Ja, bekend melodietje. Ik weet nog niet precies welk het is. Ik kan er niet op komen. Ja, of het Loop Die Love is. Nou, misschien als Willem Vlieger luistert dat hij mij iets meer kan helpen. Want ja, Willem die zal het ongetwijfeld weten. Maar in ieder geval Rutger van Barneveld. Nogmaals, het melodietje. Ja, zo'n oorworm, hè? Ja, daar zal ik het straks ook nog even over hebben. De oorworm van Jeanette. Nou, in ieder geval Rutger met de zomer, de zon en het strand. En daarvoor de bottenschijf van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Het is 11:50. Van harte welkom bij het uurtje Poldergoud. Uurtje verstaanbare liedjes hier op Loo FM. Middels de uur van het Muziekmuseum. Zo dadelijk ook nog aandacht voor het komend weekend. De laatste Grand Prix van Nederland. En we pakken straks ook nog het artikel erbij. Naar aanleiding van het overlijden van Arend Vinken, sportverslaggever hier in de regio. En Arend is overleden. En daar zullen we straks ook nog even het krantenartikel van erbij pakken. Voldoende reden om te blijven luisteren naar Loo FM.
1: Dit is Loo FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Loo FM.

0: Jan Smit, Als de Nacht Verdwijnt. En daarvoor Django Wagner. Mijn naam, dat is Marina. Komend weekend. Oeh, de laatste Grand Prix van Nederland. Wat kan Max Verstappen komend weekend in de thuisrace? Nou, allemaal heel spannend, want na 5 edities is komend weekend de voorlopig laatste keer Formule 1 in Zandvoort. Nou, die Dutch Grand Prix, zoals die officieel heet, die gaat er komend weekend met een knal uit. Zo beloven de directeuren Robert van Overdijk, Imre van Leeuwen en Norbert Chevalier. Maar stoppen was een weloverwogen keuze. Iedereen voelt namelijk dat de echte gekte er wel van af is. Het heeft natuurlijk te maken met Max Verstappen, allemaal een beetje onduidelijk. Ja, toen de Max-mania op zijn hoogtepunt was, de kaartjes waren niet aan te slepen voor de Dutch Grand Prix. Maar sinds het allemaal wat minder gaat met Max en hij ook al zo af en toe heeft aangekondigd om misschien wel te stoppen, is de belangstelling wat aan het minderen. En ja, dus vandaar denken ze daar in Zandvoort, we stoppen op ons hoogtepunt. Nou, speciale helm komend weekend voor Max, maar ook voor zijn ploeggenoot Isaac Hadjar. Die rijdt namelijk net als teamgenoot Max Verstappen komend weekend de allerlaatste Grand Prix van Nederland met een speciale helm. De hoofddeksels zijn geïnspireerd door Delfts blauw, het wereldberoemde Nederlandse aardewerk dat in de 17e eeuw ontstond als betaalbaar alternatief voor kostbaar Chinees porselein. Moeten we ons zorgen maken? Krijgen ze nu een of ander porseleinen helm op hun hoofd? Nou nee, dat niet. Wel de gewone gebruikelijke helm, alleen geschilderd in de Delfts blauwe kleuren. Nou, dan die race. Max Verstappen heeft er al 3 gewonnen en vorig jaar won Oscar Piastri en Max won dus de race voor eigen publiek 3 keer. Dat was in 2021, 2022 en 2023. Toen was hij nog onverslaanbaar. Lando Norris die won in 2024 en zoals ik net al zei, vorig jaar 2025 Oscar Piastri. Nou, dan wanneer wordt er gereden? Aanstaande vrijdag de vrije training van 00:30 tot 01:30. Dan vrijdagmiddag om 16:30 de sprintkwalificatie. Zaterdag om 12:00 de sprintrace. En dan om 16:00 de kwalificatie voor de wedstrijd van zondag. En die is zondagmiddag om 15:00. Nou, wat voor weer kunnen ze daar verwachten? Het lijkt het komend weekend wisselvallig te worden rond de Grand Prix van Zandvoort. Vooral rondom de sprintrace zaterdag wordt er regen verwacht. Ook tijdens de vrije training vrijdagmiddag kunnen buien bij Zandvoort voorkomen. En zaterdag heel veel buien over het westen van Nederland, dus ook rond Zandvoort. Met name rondom de sprintrace kan het dus nat worden met mogelijke gevolgen voor de coureurs. Op de racedag zondag lijkt het een stuk beter weer te worden. In de ochtenduren valt nog een bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het zondag verder droog te blijven. Dus ook rondom de race.
1: De gezelligste aan het Veenmeermeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Jannes en Monika, inmiddels 5:30. Je luistert naar LOFM, het middelste uurtje. Het uurtje poldergoud verstaanbare liedjes. Het programma is er nog tot 12:00. En dan, eerder vanochtend vertelde ik de middagmatinee vandaag met Jeanette. Maar Jeanette is er vandaag niet. Is er dan geen middagmatinee? Wordt de lunch niet opgediend? Jazeker. De broodjes worden gesmeerd en ook uitgedeeld door Aad Withaar. Kijk eens aan. Aad, dus ja, Aad kennende. Ik denk iets minder gezond als de lunch van Jeanette. Maar ondanks beste pruimen hoor. De middaglunch van Aad Withaar. Dus straks van 12 tot 2. De middagmatinee hier op LOFM. Niet met Jeanette, maar met Aad. En als ik het dan toch over Jeanette heb. Vorige week luisterde ik naar het programma van Jeanette. En toen had ze het over een oorworm. En een oorworm, ja, zo'n muziekje wat je dan in je hoofd hebt zitten. De hele tijd, ja, dan is dat melodietje in je hoofd. Dan weet je het wel meezingen, meebrullen en weet ik wat. En misschien gaat ze daar binnenkort wel een nieuwe rubriek van maken. De oorwormpjes. Zou zomaar kunnen. Nou, ik heb zelf ook zo'n oorworm. Als het je als luisteraar weinig tot niets interesseert, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar ik heb zelf zo'n oorworm. En Jeanette, als je op dit moment luistert, dit is mijn oorwormpje. MUZIEK

0: Ja, ja, twee liedjes die te maken hebben met de liefde. Nooit meer verliefd, ik zei het al, naar aanleiding van wat je net het vorige week over had. De oorworm, zo'n melodietje wat je in je hoofd hebt en wat je dan de hele dag achtervolgt en wat je wel de hele dag mee kunt zingen. Nooit meer verliefd van Peter Schreiber, dat was zo'n oorworm van mij uit begin jaren 80. En daarna een beetje verliefd van André Hazes, ook ongeveer uit diezelfde tijd, heb ik ook bijzondere herinneringen aan. En je mag best wel weten wat dat was, want toen bij Jan en Ria in de disco in Doornspijk, ja ja, het roemruchte Red Country, en toen was daar ook karaoke. Ja, dat was toen in die tijd ook populair, karaoke. En ja, wat was er dan leuk? Als je dan iemand anders opgaf en als dan ineens die naam werd rondgeroepen, ja, dan moest je eigenlijk wel naar voren gaan om dan zo'n liedje mee te zingen. En toen had ook iemand mij daarvoor opgegeven. Ja, met een beetje verliefd van André Hazes. En daar sta je dan. Ja, daar sta je dat in de volle discotheek in Doornspijk. Sta je dan een beetje verliefd mee te zingen van André Hazes. Nou, leuke herinneringen. En niet alleen aan die karaokeavonden, maar gewoon aan de disco in Doornspijk. Red Country van Jan en Ria. En daarvoor natuurlijk van Hendrik en Miep. Zo zie je maar weer. Ja, ik zei het al eerder. Aandacht voor het overlijden van Arend Vinken. Een markante voetbalverslaggever uit Epe is overleden en Arend Vinken is 87 jaar geworden. Voetbal was alles voor Arend Vinken uit Epe. Hij overleed afgelopen zondag op 87-jarige leeftijd en daarmee verliest de regionale voetbalwereld een markante man. Nou, in het Veluwe-gedeelte van de Stentor, een necrologie over Arend Vinken en... Nou ja, onder andere de naam van Dick van der Veen wordt daar genoemd. Want ja, die kennen we ook. En daar heeft hij ook mee samengewerkt. Nou, ik zal een gedeelte van het verhaal uit de Stentor erbij pakken. 4 voetbalwedstrijden per weekend. Voor voetbalverslaggever Arend Vinken was het eerder regel dan uitzondering. Zeker sinds het overlijden van zijn vrouw in 2009 was Arend zo vaak als hij kon langs de voetbalvelden te vinden. Van amateurclubs op de Veluwe tot de eredivisieclubs uit Oost-Nederland, vrijwel overal gingen de deuren voor Arend open als hij langskwam. Arend rolde jaren geleden in de sportverslaggeving via plaatsgenoot Dick van der Veen, die voor Radio Oost werkte. De twee kenden elkaar uit de atletiekwereld, want Arend Vinken was naast verslaggever ook een verdienstelijk hardloper. Hij liep namelijk meerdere marathons. Samen met Van der Veen en Vinken gingen ze onder meer naar de Tour de France, waar Van der Veen verslag deed voor de regionale omroepen. Zijn mooie herinneringen, zo vertelt Van der Veen. Hij had lef, brutaliteit en durf die de meeste mensen niet hebben. Hij kreeg dingen voor elkaar die anderen niet voor elkaar kregen. Zo trok hij een keer bij de Tour de France wielrenner Erik Breuking weg bij de camera van de NOS en zette hem voor mijn microfoon met de woorden: "Word hurry." Het bracht Vinken allemaal vaak ver. Had hij geen perskaart bij zich, dan zorgde hij dat hij op een andere manier binnenkwam. Zo weet Van der Veen nog goed. Dan zat hij binnen, bij wijze van spreken al aan het bier, terwijl ik nog met mijn ogen stond te knipperen over hoe snel hij dat deed. Zijn typische manier van verslaggeven maakte hem geliefd. Naast zijn werk als klusjesman bij verzorgingshuis De Klaarbeek in Epe was hij verslaggever voor diverse lokale omroepen. Hij hield de luisteraars vaak in het dialect op de hoogte. En wat betreft dat dialect, ja, daar wil ik toch nog eventjes wat over zeggen. Want dat was nou juist de charme van Arend Vinken, dat dialect. En hij heeft ooit een Blauwe Maandag ook verslag gedaan hier bij het sportprogramma van De Loe. Loesport.nl en ja, ik mocht daar ook aan meewerken. En nou weet ik dat Arend Vinken, die deed dan verslag op zijn karakteristieke manier in het dialect. En ja, de toenmalig zelfbenoemde hoofdredacteur van Loesport.nl, ja, die vond dat dat niet kon op de radio hier in Elburg. En vandaar dus dat Arend Vinken werd gecanceld bij de live verslagen hier in het sportprogramma loesport.nl. Nou, zoals ik al zei, een zelfbenoemde hoofdredacteur van het sportprogramma is hij trouwens ook al lang niet meer, maar dat is een ander verhaal. Want Arend verstond de taal van het volk. Zijn dialectuitspraken, daar waren mensen dol op. En dat blijkt ook uit het feit hoeveel mensen nu reageren op zijn overlijden, zo vertelt Dick van der Veen. Laatste jaren ging de gezondheid steeds verder achteruit en anderhalf jaar geleden moest Arend in een verzorgingshuis gaan wonen. Hij kon amper nog naar voetbalwedstrijden toe, maar via tv kon hij de Eredivisie toch nog volgen. Afgelopen mei was hij een laatste keer te gast bij zijn geliefde PEC Zwolle bij de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Hoewel zijn geheugen hem soms in de steek liet, wist hij nog precies hoe de club ervoor stond. Ja, Arend en zijn overleden vrouw, ze hadden samen geen kinderen. Arend had wel een hond, en, ja, maar ook duiven, eenden en die hond en het verlies van hond Sally in 2022 deed hem heel veel verdriet. Nou, zoals ik net in het artikel al noemde, de vrouw van Arend in 2009 overleden. En één ding, ja, dat vergeet ik ook nooit, want ik was ook persoonlijk met Arend toch wel betrokken bij de programmering bij het sportprogramma in Nunspeet. En op de dag van de begrafenis van de vrouw van Arend kwamen er inbrekers en die roofden zo'n beetje alles wat los en vast zat. Roofden die weg en toen Arend dus naar de begrafenis van zijn vrouw thuis kwam, ja, toen was het huis bijna leeg. Dat soort dingen, ja, dat vergeet je nooit weer. En zoals je, tenminste zoals ik en ook heel veel anderen hier in de regio, Arend nooit zullen vergeten. Arend Vinken is afgelopen zondag op 87-jarige leeftijd overleden.
1: Meer dan muziek voor iedereen. Bart van Dijk.

Sylvia Zwart samen met Henk Wijngaarden en De Weg naar Geluk. En daarvoor Het Kleine Paradijs van Dana Winner. En daarvoor dus De Necrologie van Arend Vinken. Arend Vinken, sportverslaggever hier in de regio. En Arend is afgelopen zondag overleden. 87 jaar is Arend geworden. En ja, ik noemde dus ook op een gegeven moment het verhaaltje, de dialect. Het dialect van Arend, dat kon hier niet in het programma loesport.nl. En toen had ik het over een zelfbenoemde hoofdredacteur. Nou, daar kreeg ik een vraagje over, wie dat dan was. Nou nee, het was niet Ferdinand hoor. Die was het niet, want die vond het altijd wel leuk. Het was iemand anders, maar ik zal die naam niet op de radio noemen. Dat is niet zo leuk, misschien voor de familie. Nou, laten we het daar maar op houden. Daarvoor had ik het ook nog over de roemruchte disco Red Country in Doornspijk. Nou, toen had ik het over Jan en Ria en Hendrik en Miep. En Jan die reageerde. Ja, dus er wordt daar geluisterd. Goeie zaak, Jan en Ria, en blijf luisteren. Hè. Maar ja, ik had het ook over natuurlijk ja, Hendrik en Miep. En bij de disco daar in Doornspijk, Red Country. Er mocht heel veel. Er mocht bijna alles. Alleen één ding dat wou Hendrik niet hebben. En dat was muziek van Normaal. Want dan gingen de mensen op de dansvloer te hard te keer en dat wekte alleen maar agressie op. En dan moest Hendrik er weer met de hond bij komen. Met de hond op de dansvloer en bij de deur en dat soort dingen. Ja, het kon allemaal toen daar in Disco Red Country. Nou, alleen geen Normaal. Dat mocht niet worden gedraaid van de baas.

Belinda Kenaar en het is mijn leven en daarvoor dus normaal oerend hart. En ja, zoals ik bij het begin van dat liedje al vertelde, het was een van de weinige plaatjes die er toen in Dorenspijk in de disco

discotheek in Red Country niet gedraaid mocht worden van de baas. Hendrik dus, nee, want dan gingen mensen op de dansvloer ja, een beetje tegen elkaar aanstaan, springen en weet ik wat. En dan kreeg je ook zomaar ineens ruzie, zullen we daar maar op houden. Dus dat was absoluut verboden, normaal en oerend hard. Bijna het eind van het uurtje poldergoud. Het is er weer morgenochtend tussen 10 en 11. We gaan ruimte maken voor zo dadelijk het journaal van 10 uur. Wat zeg ik? Het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijf van Dick Hout. Te veel is niet genoeg. En daarna het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. MUZIEK

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen Renkum en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Bruce Springsteen en I'm on fire. En daarvoor de bottenschijf voor deze week van Dik Hout en Te Veel Is Niet Genoeg. Het is 11:50, van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Tot 12:00 dus nog muziek en info. En straks van 12:00 tot 2:00 de middagmatinee, zoals ik al eerder vertelde. De lunch wordt niet opgediend door Jeanette. Die is vandaag verhinderd, maar door collega Aad Withaar. Aad dus straks bij van 12:00 tot 2:00 met de broodjes. Ja, inderdaad. Ik ben heel benieuwd. Ik kreeg zojuist nog een telefoontje van Jan Kruithof. Of eigenlijk moet ik zeggen Jan Kruithof. Want we broden altijd plat met elkaar. En ja, hij zei het. Ik wil eigenlijk om 10:00 al bellen. Alleen ja, toen kreeg ik net visite. Dus vandaar dat zojuist om 11:00 bellen. Nou, bij deze. En Jan, ik zal niet het hele verhaal op de radio gaan vertellen wat we hebben besproken. Maar in ieder geval, het volgende liedje is voor Jan en Dickie. En ik weet dat Jan houdt van muziek uit de jaren 70. En terwijl ik dit zeg, denk ik eigenlijk, het volgende liedje wat ik voor Jan en Dickie ga draaien, dat komt helemaal niet uit de jaren 70, zo uit het blote hoofd. Maar ach, is niet zo belangrijk. Jan en Dickie, speciaal voor jullie. MUZIEK

0: Wees het een amore speciaal voor Jan en Dickie Kruithof. En Jan die belt regelmatig. En wat mij altijd opvalt, Jan die noemt mij altijd Jongie. Ja, en dat doet mij weer denken aan vroeger. Mijn vader, die noemde mij ook altijd Jongie. Ja, die zei nooit mijn naam. En dan zei mijn moeder en mijn zus wel eens, ja, maar hij heet Bart. Nee, maar papa die noemde mij Jongie dus. En dat doet Jan Kruithof ook. Nou, in ieder geval Jan en Dickie. Dit was BZN speciaal voor jullie. Amore. Een lage kilometerstand klinkt aantrekkelijk bij een gebruikte auto. Toch zegt die tellerstand lang niet alles over de staat van de motor. Dat blijkt uit een opmerkelijk geval uit een Amerikaanse garage. Wat is er aan de hand? Nou, een Kia, een merk dus, met slechts zo'n 1900 mijl op de teller, en dat is omgerekend ruim 3000 kilometer, bleek na een jaar onafgebroken stationair draaien zwaar beschadigd. Dan zou je zeggen, ja, waarom staat zo'n auto een jaar lang onafgebroken stationair te draaien? Nou, heeft te maken met het volgende. De auto was gebruikt als bewakingsvoertuig en zou dus 24 uur per dag, 365 dagen per jaar met draaiende motor hebben stilgestaan, oftewel klaar om uit te rukken bij een noodsituatie. Toen de monteur de motor opende, werd duidelijk wat zo'n extreem gebruik kan veroorzaken. De motorolie was veranderd in een dikke, vervuilde massa, ook wel sludge genoemd. Uiteindelijk moest de motor worden vervangen. Nou, wat is er aan de hand dan? Opvallend is dat de temperatuurmeter tijdens het stationair draaien gewoon een normale waarde kan aangeven. Dat betekent volgens de monteur echter niet dat alle onderdelen van de motor op de juiste bedrijfstemperatuur komen. De temperatuurmeter die meet voornamelijk de koelvloeistof. Het is maar dat we het weten. Daarmee krijg je dus geen compleet beeld van wat zich bijvoorbeeld in de cilinders afspeelt. Bij stationair draaien levert de motor bovendien nauwelijks vermogen. Daardoor zijn de omstandigheden heel anders dan wanneer een auto daadwerkelijk rijdt. Voorbeeldje, op de snelweg wordt de motor veel zwaarder belast, ontstaat meer warmte en worden brandstof en olie onder andere omstandigheden verwerkt. Langdurig stationair draaien kan echter juist extra belastend zijn. Bij relatief lage temperaturen kan de brandstof dan minder volledig verbranden. Ook kunnen vocht en onverbrande brandstof langs de zuigerveren in de motorolie terechtkomen. En hierdoor neemt de kwaliteit van de olie af en kan dus uiteindelijk, zoals ik net al zei, sludge ontstaan. Het opmerkelijke aan dit geval is misschien wel de combinatie van de lage kilometerstand en de enorme hoeveelheid draaiuren. De Kia had dus na een jaar slechts ongeveer 3000 kilometer op de teller, terwijl de motor maar liefst 8760 uur had gedraaid. Nou, dat is dus een verhaal uit Amerika en ja, het schijnt allemaal waar gebeurd te zijn. En de monteur die benadrukt bovendien ook nog dat dit geen specifiek Kia-probleem is. Hetzelfde principe geldt dus ook voor andere auto's met een verbrandingsmotor. Af en toe enkele minuten stationair draaien is natuurlijk iets totaal anders dan een motor maandenlang en in dit geval een jaar lang vrijwel onafgebroken aan laten staan. Bij normaal gebruik is het stationair laten lopen van de auto gelukkig nauwelijks schadelijk. Nou, het is maar dat we het weten.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Johnny Cash, The Thing Called The Love. En daarvoor de Shuffles met Bitter Tears. Allebei afkomstig uit de jaren 70. Want ik zei het al, ik kreeg een telefoontje van Jan. En Jan die heeft al wel eens vaker verteld. Hij houdt van muziek uit de 70's, de jaren 70. Dus dan moeten we ook maar wat plaatjes uit die periode draaien. Straks trouwens Suicide is Painless. Van MASH uit de tv-serie toen Team from MASH. En waarom Suicide is Painless? Nou, dat heeft te maken met het volgende bericht. Walk into the light in Elburg en Oldebroek. Oftewel, samen stilstaan bij suïcidaliteit en suïcide. Vandaar dus, zo dadelijk. Nou, aandacht voor suïcidaliteit en suïcide. Gevoelens en emoties staan namelijk centraal tijdens Walk into the light in Elburg en Oldebroek. Walk into the Light vindt plaats op vrijdag 11 september om 5:30 en nee, klopt precies, 5:30, 's ochtends dus. En het vindt plaats vanaf het Schootsveld aan de Zwolseweg in Elburg. Walk into the Light is een landelijk evenement dat jaarlijks plaatsvindt tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week in september. In alle vroegte, vandaar dus 5:30... 5:30, wandelen mensen op tientallen locaties in Nederland samen richting de zonsopkomst. Een symbolisch en verbindend moment waarin we stilstaan bij de impact van suïcidaliteit en het belang van aandacht, steun en preventie. De wandeling is bedoeld voor iedereen die zich geraakt voelt, mensen die zelf worstelen of hebben geworsteld met suïcidale gedachten. Naasten, nabestaanden, hulpverleners en ook betrokkenen. Samenlopen, in gesprek of in stilte, creëert namelijk ruimte. Voor ontmoeting, voor herkenning en voor het besef, ik ben niet alleen. Waarom een wandeling? Nou, omdat in de eenvoud van samen oplopen ook iets krachtigs schuilt. Na afloop is er ruimte om samen te ontbijten. Deelname is gratis en aanmelden kan door middel van het sturen van een e-mail naar info@wiel.nl. Mailtje naar info@wiel.nl en het vindt allemaal plaats vrijdag 11 september om 5:30 's ochtends.

0: Hurricane, Hurricane Smith en oh babe, what would you say? En daarvoor, ja, Suicide is Painless. Of het ook echt painless is, dat weet ik niet, want ik heb er geen ervaring mee. Maar nee, triest verhaal, altijd de verhaaltjes over suicide. En nou ja, aandacht dus voor suicidaliteit, oftewel suicide. Aanstaande vrijdag 11 september tijdens nou ja, de Walk into the Light in Elburg en Oldebroek. En het vindt dus plaats 5:30 ochtends op 11 september. Het Schootsveld in Elburg. Brengt ons bij iets heel anders en dat is het weer. Ja, wisselvallig weer met buien. Een omslag naar wisselvallig weer. Een actief regengebied trekt vanochtend van west naar oost over ons land. En er kan lokaal heel veel, zelfs meer dan 10 mm neerslag vallen. En daarbij is het dan hooguit een graad of 15. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en dan stijgt het kwik toch nog naar zo'n 20 of 21 graden. Ook morgen, woensdag, begint wisselvallig met enkele fikse buien. Overdag gevolgd door af en toe zon. De rest van deze week blijft het weerbeeld wisselvallig. Dagelijks komt het tot enkele buien. Maar er zijn ook zonnige perioden en daarbij schommelt de middagtemperatuur zo rond de 21 graden. En om misverstanden te voorkomen, is dat warm of koud voor de tijd van het jaar? Nou nee, die 21 graden is een vrij normale waarde voor half augustus.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Lisa McNeil. En how do you do? Nou, het gaat wel goed hoor. Geen zorgen. Hey, ik kreeg zojuist een telefoontje van Jan Junte, ook een vaste luisteraar van de programmering hier bij De Loe. Jan die belt wel eens vaker en ja, Jan's vrouw Grietje, ja, die wordt er ook in betrokken dan. Want wat is er namelijk aan de hand? Jan en Grietje Junte zijn morgen 56 jaar getrouwd. Kijk eens aan. Er zijn mensen die doen er korter over dan die 56 jaar. Nou, laten we daar maar niet over gaan discussiëren. In ieder geval Jan en Grietje. Van harte gefeliciteerd met jullie 56-jarig huwelijk. Morgen dus. En ja, dan zul je misschien denken, waarom draai je dan morgen geen plaatje? Nou, Jan die was daar heel eerlijk in. Hij zegt, ja, dan morgen dan hebben we natuurlijk visite. En dan zitten we aan de koffie en gebak daarbij. En dan, ja, mensen de mond vol met gebak en andere hapjes misschien. En dan, dan moet er gezegd worden, er is een plaatje op de radio voor jullie. En dan kan het ook in de hectiek natuurlijk langs ze heen gaan. Want ik kan me ook voorstellen, als, nou ja, de visite is, daar nou ook niet meteen de radio op volle kracht aanzet. Nou, daarom vandaag maar alvast Jan en Grietje. Van harte gefeliciteerd. Natuurlijk namens mij hier vanuit de studio, maar ook namens alle andere Loe Media collega's die zich daarbij aansluiten. Tuurlijk, Jan en Grietje Junte, morgen dus 56 jaar getrouwd.

Denver, take me home, country road. Speciaal voor Jan en Grietje Junte, zoals ik net al vertelde. Morgen 56 jaar getrouwd. Toe maar, ja, heel veel echtparen die komen niet zover. Door wat voor omstandigheden dan ook, maar hun tweetjes wel. Nogmaals, morgen. Naar aanleiding van het telefoontje wat ik van Jan net kreeg. Morgen 56 jaar getrouwd. En zo dadelijk Jan en Grietje. Nog een muzikale felicitatie voor jullie. Want dan komt ook nog Dolly Parton met You Are. Maar eerst even het volgende. Want vanavond een wijziging in de programmering. Dat betekent geen Rob en Ellen op de radio. Maar ook geen Ben Ransdorp met Stemloos en de Love Songs. En wat is er aan de hand dan, zul je misschien afvragen. Nou, er wordt vanavond gevoetbald. En dat betekent dat de mobiele studio van Lou Media op het sportpark Schenk op het harde staat. En dat heeft te maken dus met de strijd om de Veluwe Cup, afgelopen zaterdag begonnen. DSV verloor afgelopen zaterdag met 3-0 van Ovios. En ja, vanavond gaat die strijd om de Veluwe Cup verder met het duel tussen Ovios en het Harde. Nou, het Harde speelde afgelopen zaterdag 2-2 tegen de Elburger Sportclub. Dus ja, voor het Harde is het eigenlijk wel zaak om te winnen. Van Ovios willen ze nog kans maken op de nummer 1 plek in de Veluwe Cup. En als Ovios vanavond wint, ja, dan hebben ze na de winst van vorige week zaterdag, hebben ze al 6 punten, dus dan wordt het allemaal wat moeilijker. Dus vanavond de strijd om de Veluwe Cup. Het duel tussen Ovios en het Harde. En dat is vanaf 7 uur live op de Loe te beluisteren. Dus vandaar dat de programmering gewijzigd is. Gert-Jan Mulder zit trouwens in die mobiele studio en die zal daar de presentatie van doen. Maar er is vanavond ook nog voetbal in Oosterwolde, oftewel het Berend Elsemann toernooi. Vanavond om 8 uur VSCO tegen SV Epe. WVF speelt tegen ASV Dronten en SVI tegen Go Ahead Kampen. Of daar ook van verslag wordt gedaan in het programma Noord-Veluwe Sport, dat weet ik niet. Dat staat niet op mijn briefje hier voor mij, dus misschien ook wel. In ieder geval, één ding is zeker, wel de strijd om de Veluwe Cup live vanavond op de radio. En dat betreft dus dan de wedstrijd van Ovios tegen het Harde.

Dolly Parton. Oh. Speciaal voor Jan en Grietje Junten dus. Zoals ik net al vertelde, morgen 56 jaar getrouwd. En nogmaals de hartelijke felicitaties. En we deden dat dus twee keer met een country liedje. Dolly Parton, You Are. En daarvoor dus John Denver, Take Me Home, Country Roads. Ja, ik vroeg me net eigenlijk even af. Is er vanavond in Noord-Veluwe Sport ook verslag van het Berend Elzeman toernooi? Kreeg meteen een reactie daarop. Ja, zeker dus vanavond op dinsdagavond. Sorry, ik moet even de goede avond erbij pakken. Ja, vanavond dinsdagavond. Mobiele studio staat op Sportpark Schenk het Harde. Daar vindt de strijd om de Veluwe Cup plaats. Vanavond, Ovios dus, poepoe tegen het Harde. Live daar aanwezig Gert-Jan Mulder. Hij doet verslag voor Noord-Veluwe Sport. En ook zullen de verslaggevers of een verslaggever vanuit Oldebroek van het Berend Elzeman toernooi zal bellen. En die zal daar ook live verslag van doen. Dan iets heel anders. Ja, het geldt eigenlijk niet zozeer voor particulieren, maar meer voor mensen die in de handel zitten of weet ik wat. Want wilt u een standplaats op de weekmarkt in Elburg, bijvoorbeeld voor een bloemenkraam, dan kunt u zich aanmelden voor de komende beloting. Want ondanks is het nieuwe standplaatsenbeleid vastgesteld. Hierin is bepaald dat standplaatsen voortaan via loting worden toegewezen. En daarmee krijgen dus alle geïnteresseerden een gelijke kans. In september vindt de eerste loting volgens het nieuwe beleid plaats. Op de gemeentelijke webpagina standplaatsvergunning staat welke standplaatsen beschikbaar zijn en hoe u zich kunt aanmelden. En dat kan tot en met vrijdag 11 september 5 uur 's middags. Het is mogelijk om u voor meerdere locaties en meerdere dagen aan te melden en per locatie kunt u maximaal voor 2 dagen per week worden ingelood. Wie wordt ingelood voor een bepaalde standplaats, die kan vervolgens een standplaatsvergunning aanvragen voor de betreffende locatie en dag. Nogmaals, op de webpagina standplaatsvergunning staat ook uitgelegd hoe deze vergunning kan worden aangevraagd. Nou, zo'n standplaatsvergunning is niet voor een blauwe maandag. Nee, die wordt verleend voor een periode van 15 jaar. Dus je moet wel weten waar je aan begint. Na afloop van deze periode komt de standplaats opnieuw beschikbaar voor een loting. En geïnteresseerden kunnen dan opnieuw deelnemen. Wie belangstelling heeft voor een standplaats wordt daarom aangeraden zich voor de sluitingsdatum aan te melden. En die sluitingsdatum, dat is dus vrijdag 11 september van dit jaar om 5 uur 's middags.

En ze met zijn show en Sylvia's modder brengt ons bij het eind van deze dinsdageditie van het Muziekmuseum. Het programma is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. Met dan om 10:30 natuurlijk aandacht voor de wekelijkse column van Arnold Bergmans. Ik ben benieuwd waar die morgen over gaat. Zo dadelijk de middagmatinee, niet met Jeanette, maar met Aad Withaar. En vanavond wijziging in de programmering heeft te maken met een extra aflevering van Noord-Veluwe Sport. Vanaf 7 uur Gert-Jan Mulder achter de microfoon in de mobiele studio van Lou Media. En dat heeft te maken met de strijd om de Veluwe Cup en natuurlijk het Berend Elzeman toernooi in Oosterwolde. Nou, heel veel plezier met de verdere programmering hier bij Lou FM. Zo dadelijk eerst de middagmatinee en de lunch wordt opgediend door Aad Withaar.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM, Middagmatinee.
1: Ja, en vandaag niet met Jeanette, maar met Aad. Want Jeanette, je had zoveel andere dingen nog te doen. Dus ik denk, Jeanette, ga lekker je eigen ding doen. We gaan een plaatje draaien uit 1973. En waarom? Dat vertel ik je straks. Hier is Freddy Breck en Rode Rozen. MUZIEK

Rode Rozen van Freddy Brekker. Die draaiden we niet zomaar. Nee, 18 augustus 1973, vandaag 53 jaar geleden, kwam dit nummer op de bovenste plaats van de top 40 terecht en bleef er 4 weken staan. Oeh, jongens, 4 weken op nummer 1 toen in 1973. Weet jij nog wat jij deed in 1973 in de zomer? Nou, moet even nadenken. Ik weet het wel weer hoor. Ik werkte toen bij een supermarkt als zaterdag en vakantiehulp. En alle dagen dat ik kon werken, werkte ik. Want ik wilde altijd niet sparen voor brommers, maar wel voor apparatuur. En ik was toen op zoek naar een hele grote bandrecorder. Met 2 van die grote spoelen. En via een versterkertje en dat soort dingen allemaal. Ja, daar was ik echt altijd heel druk mee om dat soort dingen te gaan sparen. Goed, eerst even de man bedanken die de afgelopen 3 uur voor zijn rekening heeft genomen. Bart van Dijk. Bart, ik ga even Rode Rozen draaien, want je hebt natuurlijk nu de Loe aanstaan terwijl je naar Nunspeet rijdt. En als ik dat je gelijk ga bedanken, dan hoor je dat niet. Net zoals ik vanmorgen niet heb gehoord dat jij mij bedankt hebt, want toen sliep ik nog. Maar ja, goed, het kan gebeuren, hè. We gaan altijd gewoon door bij de Loe. Nothing Gonna Stop Us Now. Hier is Starship.

0: zeggen.
1: Ja, halverwege. Ja, we zijn niet eens halverwege het programma. Nu draait dit nummer al. Freek en Suzanne en Freek. Freek en Simon wou ik zeggen. Hoe kom ik daar nou bij? Suzanne en Freek waren dit. Als we even op de kalender met gebeurtenissen gaan kijken, gaan we terug naar 18 augustus 1811. De Franse keizer Napoleon beveelt dat iedereen in Nederland die nog geen achternaam heeft, die binnen een jaar moet aannemen. Ja, de een heet Withaar, de ander heet Broil. We hebben ook nog wel een Smit. We hebben een, natuurlijk een Van Dijk. En een punt en dat soort dingen. En zo kan het nog wel een tijdje doorgaan. Mulder hebben we hier ook nog binnen. Ja, je kan ook een andere naam hebben. Bijvoorbeeld Dijkhuizen of Ransdorp. Ik noem maar wat. Er zijn allemaal namen die bekend voorkomen. Er is één persoon. En die, ja, waarom die dat doet, weet ik niet. Maar Benny Nijman die zegt, waarom fluister ik jouw naam nog?

Ralph McDonald en Bill Withers. En zij zongen In the Name of Love. En ja, dat naar aanleiding van het artikeltje wat ik voorlas uit 1811. Dat Napoleon zei dat iedereen een achternaam moest hebben. Ja, en Benny Nijman die fluisterde de naam. Goed, we gaan het hebben over het aantal fietsongevallen in Elburg. Want fietsers hebben vorig jaar in Elburg meer brokken gemaakt dan in 2024. Sterker, het aantal ongevallen met fietsers is hier vorig jaar voor het derde jaar op rij gestegen naar het hoogste niveau sinds 2014. In heel 2025 telde de politie in Elburg 21 fietsers die betrokken waren bij een ongeluk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. Dat betekent dat die groep goed was voor 1 op de 7 ongelukken in de gemeente. In het vorige recordjaar 2014 waren er 20 ongelukken met fietsers. In totaal telde de politie in Elburg vorig jaar 153 verkeersongevallen. Dat aantal loopt ook op voor het vijfde jaar op rij. En daarmee bereikt het aantal ongelukken hiermee ook het hoogste niveau sinds 2014, toen er 149 ongelukken waren.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een wegafsluiting op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Die is dicht tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk door een kapotte vrachtauto. Het verkeer richting Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A50, de A12 en de A30. Dan nog de A50, Os richting Arnhem. Daar zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

je niet meer tekst hebt, blijf je gewoon zingen. Kingston, Kingston. Lou en de Hollywood Bananas waren dat. Ja, wij gaan het hebben over Elburg. Elburg. Voor het zomerse tv-programma Rondje Gelderland bezocht een enthousiast team van TV Gelderland de stad Elburg. Dat lezen we op de website van de Huis en Huis. Het programma wordt vandaag om 16:45 uitgezonden. En dan ook weer s'avonds weer herhaald. Hè? Onze stadsgids Bert Willemsen maakt de programmamakers wegwijs in de stad, vertelt Annemarie van Hout, directeur van Museum Elburg enthousiast. Bert is bijna gepensioneerd groot veearts en vooral liefhebber van Elburg in hart en nieren. Als je veearts bent, heb je natuurlijk verstand van hart en nieren. Hè? Met dit programma maakt hij zijn televisiedebuut. De uitzending van 30 minuten deelt hij Elburg met een collega Hansestad Hattem. Ja, en wie het leuk vindt, kan samen met het team van Museum Elburg en VVV de aflevering kijken in de refter van het klooster en museum. Wij zorgen voor een bioscooptreatment met een glaasje fris, warm drankje, chips, popcorn voor slechts €5. Nou, en dan kan je om 16:45 kan je er naartoe tot 17:45, van 17:45 tot 18:45, van 18:45 tot 19:45, enzovoort, enzovoort. Dus dan kan je het op een groot scherm zien en samen genieten van hoe mooi onze stad is. Stadje, zeggen ze wel eens, hè? Maar het is wel een stad.

Sommieux en Dark Before the Dawn. Volgens mij zit een oude bottenschijf. Ik zag hem staan en dacht, oh, leuk om te draaien. Gistermiddag rond 3:15 brak er een flinke brand uit op een bedrijventerrein in IJsselmuiden. De brandweer schaalde direct op en zette veel materiaal in om het vuur onder controle te krijgen. Omdat de brand op een bedrijventerrein woedde, moesten omliggende bedrijven uit voorzorg hun pand verlaten. Ook een bedrijf met muziekinstrumenten werd geëvacueerd. Door de hevige rookontwikkeling werd iedereen in de omgeving geadviseerd om ramen en deuren te sluiten als je last had van de rook. De brand werd snel opgeschaald naar middelbrand, van middelbrand naar grote brand en uiteindelijk van zeer grote brand naar grip 1. Brandweervoertuigen uit de hele regio kwamen te plaatsen, waaronder meerdere tankauto's spuiten, twee hoogwerkers, een schuimblusvoertuig en speciale voertuigen voor gevaarlijke stoffen. Ook waren diverse officieren van dienst, adviseurs voor gevaarlijke stoffen en het team brandonderzoek aanwezig. De politie verspreidde een burgernetmelding omdat er twee mensen mogelijk bij de brand betrokken zouden zijn. Zij zouden brandwonden aan hun armen hebben opgelopen. Brandweerkorps uit onder meer Kampen, Genemuiden, Zwolle, Zwolle-Noord, Elburg, Ens, Heino, Lelystad, Oldebroek, Terwolde en Weesp kwamen helpen. Ook de ambulancedienst was aanwezig. Of er gewonden zijn gevallen wordt nog onderzocht. De oorzaak van de brand is niet bekend. En nu heb ik ook nog weer een vervolg hierop. Dan moet ik heel even kijken. Dan moet ik een verhaaltje van TV Oost erbij pakken. Dat heb ik hier op mijn schermpje staan. De politie heeft gisteravond een tweede man aangehouden voor een mogelijke betrokkenheid bij een explosie in IJsselmuiden. Het pand aan de Spoordwarsstraat is inmiddels afgezet met hekken. Ook vandaag doet de politie daar verder onderzoek. Gisteren vermoedde de politie al dat op de locatie een drugslab aanwezig was. De brand was enige tijd uitslaan en veroorzaakte veel rook. Bedrijven in de directe omgeving werden ontruimd. Na het incident werd al snel duidelijk dat de politie twee personen zocht voor een mogelijke betrokkenheid bij de brand. Daarom werd er een burgernetmelding uitgedaan. Volgens de melding hadden beide personen brandwonden aan hun armen en werden ze weggelopen. De eerste man werd gisteren in de loop van de middag al aangehouden. Gisteravond dus ook de tweede verdachte.

Roxy Dekker en Ga dan. Nou, ik blijf voorlopig nog even. Straks het tweede uur van middagmatinee. Proberen nog wat leuke berichten uit de omgeving te krijgen. Het is toch wel een beetje komkommertijd hoor, zeggen ze. Want, zoals we dat zeggen, want er is heel weinig nieuws. Aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke mooi dat er zo weinig nieuws is. Aan de andere kant, ja, als je nou een radioprogramma moet maken, dan zou het hartstikke leuk zijn als je wel wat meer nieuws had. Want dan kan je nog wat dingen melden. In ieder geval gaan we het vanavond nog hebben over het voetbal. Had Bart het ook al even over. We gaan even naar de tussenstand kijken van de Veluwe Cup. En misschien ook nog aandacht aan Berend Elzeman toernooi. Alleen daar ben ik dan weer niet zo erg in thuis. We gaan in ieder geval dit uur afsluiten met een hele leuke gouden oude. Tenminste, ik vind hem heel leuk. De albumversion, zoals dat heet, van het nummer Eloise. Gezongen door Barry Ryan. En hij deed dat in 1968.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 25 kilometer file in de regio en dat merkt het verkeer op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk doe je er 5 minuten langer over. 5 tot 10 minuten vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord verkeert het wegdek in slechte toestand. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten. Op de A50 richting Arnhem staat ook nog file tussen Apeldoorn en afrit Hoenderlo. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee.
1: Met Aad Withaar. Ja, ja, en niet met Jeannette vandaag. Nee, Jeannette die had heel veel andere dingen te doen. Die vroeg Aad, stuurde ze mij vanmorgen een berichtje. Zou jij het over kunnen nemen? Eventueel vanuit je thuisstudio. Nou, de studio in de Hans Koomans studio aan de Vrijheidstraat staat natuurlijk wat meer mogelijkheden. Ik was me aan het voorbereiden en ik zag nog iets heel leuks over het computerprogramma Windows 95. Berichtje van 11 augustus 1995. Ja, voor 1995 was er helemaal geen Windows 95. Had je van die DOS-programma's, snap je nog? Weet je dat nog? Ja, ik nog wel. Ik heb die tijd nog meegemaakt en misschien de jongere luisteraars niet. Alhoewel, zoveel jongere luisteraars hebben we hier weer niet hoor. Want de meeste zijn 35 plus en die moeten dat dan wel hebben meegemaakt. We gaan verder met een mooi nummer uit 1987 van Madonna, La Isla Bonita.

0: Milo was dat. And you don't know. Nee. Goed, misschien weet ik het niet. Wat ik wel weet is dat ik het ga hebben over Windows 95. Ja, een berichtje ga ik zo meteen voorlezen van 18 augustus 1995. Voordat ik dat ga doen, laat ik een stukje horen van een voorstelling van Herman Vinkes. En die voorstelling heette in het Nederlands Kalman en wat rap een beetje. En de Twentse uitvoering heette Hennegan en Rapwat. Het gaat over Windows 95. En ik heb hem een stukje uit de show heb ik. Ik hoop dat het juiste gedeelte is. Want het is een beetje puzzelen. Zo'n show die duurt 2 uur. Moet je me net het juiste gedeelte van zien te vinden. Nou, we gaan hem even aanzetten.
1: Kijk nu rustig om je heen. En neem de omgeving goed in je op. Take reality as it is. Beschrijf die reality. Beschrijf heel objectief wat je ziet.
2: Ik zie een blauwe loch met dunne witte wolkjes.
1: Herhaal de beschrijving.
2: Ik zie een blauwe loch met dunne witte wolkjes.
1: Oké. Houd dit beeld goed vast en zeg nu het eerste dat je te binnen schiet.
2: Windows 95.
0: Ja, Kalman, wat een rap een beetje, Windows 95. Ja, daar was de tekst die hij dacht, Herman Vinkes dacht, toen hij dacht aan de blauwe lucht en de wolkjes en dat soort dingen. 18 augustus 1995 heb ik een berichtje voor. Het nieuwe computerprogramma's Windows 95 van het Amerikaanse bedrijf Microsoft is in Nederland al illegaal te verkrijgen. De officiële verkoop van het programma begint op 24 augustus. Moet je nagaan, hè? Voor die tijd hadden we helemaal geen Windows. De politie is met een onderzoek gestart, naar de zaak begonnen en ook de economische controledienst is ingeschakeld. Er zouden al 50.000 illegale kopieën van Windows 95 in omloop zijn. Producent Microsoft gaat uit van een omzetverlies van 10 miljoen gulden. In de Verenigde Staten loopt een onderzoek naar het programma omdat Microsoft met Windows 95 eventueel een monopoliepositie op de softwaremarkt zou kunnen verkrijgen. Ja, ik weet nog, ik werkte op dat moment bij de SNS-bank. En gewoon van die DOS-programma's. En toen moesten we naar een bijeenkomst in Wageningen. En dan kregen we dus te maken met de muis. Moest je met de muis. Nou, dat ding schoot alle kanten over het scherm heen. Voordat je dat ding een beetje in bedwang had, daar was je even bezig hoor. En tegenwoordig, een kind van 2 jaar, als je die een muis geeft, weet je al precies hoe die moet plaatsen op het scherm om iets aan te klikken. Ja, tijden zijn heel erg veranderd. We gaan verder met muziek. Belinda Carlisle en Circles in the Sand.

Ja, wat draai jij nou voor rare muziek aan? Dat past helemaal niet bij jou. Nou, ben ik wel een beetje met je eens. Alleen, kijk, als je 's ochtends tussen 9 en 12 zit, dan draaien we een beetje muziek uit de 60s, de 70s en een stukje de 80s. En als ik op vrijdagmiddag mijn programma tussen 2 en 4 heb, dan draai ik de 80s en de 90s. Ja, en als je tussen 12 en 2 zit, dan hoor je ook onder andere muziek uit de zero's te draaien. En ook muziek die van heel recente datum is, zoals deze 2026 van Shakira en Burna Boy, Die Die. Ja, inspirerende titel is dat, hè? Die Die. Regenboogvlag. Ik pak eerst even een stukje erbij van de website van loomedia.nl. Daar lees ik. In Oldebroek zijn het afgelopen weekend opnieuw regenboogvlaggen weggehaald. Ook werd een vlaggenmast met een regenboogvlag omvergehaald. Dat meldt oldebroekvooruit.nl. Nou ja, vooruit. Het initiatief deelde een foto van een omgehaalde vlaggenmast van Jan Zoonbelt. Bij hem werden al eerder 2 regenboogvlaggen gestolen. Op beveiligingsbeelden te zien hoe meerdere personen zaterdag rond 11:30 met een regenboogvlag weglopen. Nou, de Stentor, de website van de Stentor bij Oldebroek, lees ik: de ene regenboogvlag na de ander verdwijnt in Oldebroek. Na slachtoffer Jan Zoonbelt en 2 anderen is het nu raak bij Deborah Burgmeijer. Een dag later hangt een nieuwe aan haar gevel. De aanhouder wint. Slechts een kwartier na de roofactie bij haar voordeur in Oldebroek komt Deborah Burgmeijer zaterdagavond thuis. Net te laat. Anders had ik de deur losgetrokken en ze even uitgenodigd om te vragen waar het nou over gaat. Op camerabeelden ziet Burgmeijer dat eerder die avond rond 11:30 4 personen in de buurt van haar voortuin staan. Ze hebben het gemunt op de regenboogvlag aan haar gevel. Burgmeijer is lesbisch en laat die vlag daarom wappelen. Maar één van de personen grijpt de vlag, vlucht weg en de andere volgen snel. Ja, mensen, laat elkaar alsjeblieft een beetje in waarde. Hè? En zeker ook in Oldebroek, want daar is natuurlijk wel een heet hangijzer, die regenboogvlag. Als iemand een vlag wil ophangen, dan doe je toch een ander geen kwaad mee. Dus we gaan verder met muziek. Skandaal im Sperrbezirk. De Spider Murphy Gang.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A50 Oss richting Arnhem zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En op de A50 richting Arnhem staat ook file tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo. Ook hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. Dan nog de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaven heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Adele was dat. Adele, ja, wie kent het niet? Oh, mooi nummer was dat eigenlijk, hè? Ook heel gevoelig. En als je dan op een knopje drukt wit haar, dan stopt de muziek automatisch. En als je dit niet doet, begint het volgende nummer te draaien. En dat wou ik nog even niet, want ik wou nog even terugkomen op een tweetal zaken. Ik had het verhaaltje verteld over namen. 18 augustus 1811. Toen werd bekendgemaakt, maakte Napoleon bekend dat iedereen een achternaam moest hebben. Ja, mijn naam, achternaam is Withaar. Ja, en waarschijnlijk omdat ik wit haar had. De man die de verkeersinformatie bij de ANWB voorlas, die heette...
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoort.
0: Ja, dat is dus Baartmans. Ja, dat kan ook. En hij had het over gaten in de weg. En toen deed mij dat in één keer denken aan dit nummer.

Ja, over de hobbelweg. Ja, dat is een kinderliedje. 27 nieuwe basisschoolliedjes staat erop van Jeroen Schipper. Ik wou het toch even laten horen. Niet dat het iets is om deze uitzending te draaien, hoor. We gaan verder met ABBA. When I Kissed the Teacher.

Ja, en dan stopt hij ineens. Wat is hier aan de hand? Ik heb geen idee. We gaan eens even kijken wat we eraan kunnen doen. Het hele systeem stopt. Maakt niet uit. We slaan hem uit de automatische computer. Gaan we hem eventjes zetten in een andere, op een andere feed, op een andere schuif. En dan gaan we gewoon eventjes kijken.

Cyril en Stumbling In uit 2024 alweer. Ik zat toen in Oostenrijk die zomer en dat hoorde je dat nummer ieder uur op de radio. In het begin vond ik zo'n leuk nummer, op het gegeven moment kon ik het niet meer horen. Toen ik in Nederland was een paar weken niet gehoord, want zo vaak draait hem bij de Loen niet. Toen vond ik hem wel weer leuk en daarom heb ik hem nu ook weer gedraaid. 2024 alweer. Berichtje van Teletext. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ, heeft Nederlandse media beboet van tienduizenden euro's opgelegd. Boetes van tienduizenden euro's opgelegd voor een berichtgeving over afslankmedicaties Ozempic, Wegovy en Mounjaro. Dat meldt het FD. En dat noemden we vroeger dus het Financieel Dagblad. De IGJ stelt dat artikelen in onder meer NRC en de Volkskrant neerkomen op reclame en dat kranten daarmee geneesmiddelenwet hebben overtreden. De berichtgeving zou te wervend zijn en de nadelen van de medicijnen zoals hoofdpijn, buikpijn, braken en diarree zouden niet genoeg aan bod komen. Hoofdredacteuren spreken van censuur en noemen het bizar dat ze boetes krijgen vanwege hun journalistieke werk. Wie al lang wist dat er hoofdpijn was, was Tol Hansen. Hoofdpijn, reumatiek.

huwelijkspoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten

was grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was

Michael Hans van Tol is zijn echte naam. Ja, hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. We gaan het hebben over de Veluwe Cup die op dit moment gespeeld wordt. En waar we als Roel uitgebreid verslag van doen. Ook vanavond weer om 7 uur is er een extra uitzending van Noord-Veluwe Sport. Niet alleen op Loo FM, maar ook op Regio Radio Loco FM. We gaan eens even naar de stand kijken. Nou, alle clubs hebben 1 wedstrijd gespeeld. En Ojos die won van DSV. En daarom hebben zij 3 punten. En Ojos heeft 0 punten. De Elburger Sportclub en het Harde speelden tegen elkaar. En die speelden gelijk. En het is dus, hebben allebei dus 1 punt. De topscorerslijst pak ik er even bij.

Veluwe Cup vanwege corona in 2022, 2023, 2024 en 2025. Toen, oh Jos, nou, gaat daar nou eens een keertje nog veranderingen komen? Ik weet het niet hoor. Maar in ieder geval, Veluwe Cup vanavond weer op Sportpark Schenk. Ik ga je zo meteen vertellen welke wedstrijd er gespeeld gaat worden.

Ja, ik denk de grote doorbraak van Marco Schuitmaker in 2022 met de Engelbewaarder. We gaan nog even naar het voetbal kijken. Niet alleen op Sportpark Schenk op het Harde, want daar wordt vanavond de wedstrijd gespeeld tussen OWIOS en SV het Harde. Die wedstrijd begint om 7 uur en morgen de wedstrijd tussen DSV 61 en de Elburger Sportclub begint ook om 7 uur. Zaterdag om 12:30 de wedstrijd tussen SV het Harde en DSV 61. En tot slot OWIOS tegen de Elburger Sportclub om 14:30. Vanavond ook het Berend Elzerman toernooi. Daar worden 3 wedstrijden tegelijk gespeeld. Om 8:00 de wedstrijd VSO 61 tegen SV Epe op veld 1. WVF tegen ASV Dront op veld 3. En SVI tegen Go Ahead Kampen op veld 4. Dus in ieder geval de wedstrijden van het Berend Elzerman toernooi. Vanavond om 8:00 3 wedstrijden. En 1 wedstrijd om 7:00 op Sportpark Schenk. De 18e om 19:00 OWIOS tegen SV het Harde. Nou, wat gaan we nog meer doen bij de Loe? We hebben nog veel meer programma's. Ik ga eens eventjes de programmering erbij pakken. Die had ik al voorgezet op mijn scherm. Ja, normaal gesproken ben je gewend naar het programma Topdag te luisteren. Met Gerrit Top, Gerrit J. Top. Van 2 tot 4. Alleen ja, geen topdag. En het was eigenlijk de bedoeling dat ik dat zou overnemen. Maar ja, ik moest ook al van

12 tot 2 hier zitten. En je moet kiezen. Ik heb vanmiddag matinee gekozen. 2 uur, 3 uur krijgen we trouwens non-stop muziek. Ik ga het nog erg maken. 4 uur non-stop muziek in de muziekcarousel. Vanavond geen Ellen versus Rob. Want dan gaan we het programma uitzenden Noord-Veluwe Sport. Op de Loe en op de Loco. Ook het programma Stemloos vervalt van, met Ben Ransdorp. En ook het programma Love Songs met Ben Ransdorp vervalt. Morgenochtend ook geen Dries. Nee, Dries met vakantie. Maar hij draait wel hele leuke muziek hoor. Maar wel Bart van Dijk morgen om 9 uur met het Muziekmuseum. Nou, het is tijd om af te sluiten. Ik ga nog een stukje instrumentale muziek draaien van de Shadows Apache. En ik hoop aanstaande vrijdag tussen 2 en 4 weer achter de microfoon te zitten. En anders zaterdag om 12 uur bij de Veluwe Cup. Nog een hele fijne dag toegewenst.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahçe niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A50 Oss richting Arnhem zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En op de A50 richting Arnhem staat ook file tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderlo. Ook hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. Dan nog de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaven heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Service krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En op de A50 richting Arnhem staat ook file tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderlo. Ook hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. Dan nog de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaven heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En op de A50 richting Arnhem staat ook file tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderlo. Ook hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. Dan nog de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaaf heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5.

0: uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk, een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon, ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En op de A50 richting Arnhem staat ook file tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo. Ook hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. Dan nog de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaven heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf

0: verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Kraken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En op de A50 richting Arnhem staat ook file tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo. Ook hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. Dan nog de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaven heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige

0: regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: In de Hogeveen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het midden van het land en die staat op de A50 Oss richting Arnhem. Tussen Renkum en Knoopend Grijshoort 3 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. Dit heeft te maken met de slechte toestand van het wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: een beetje een valse start hier vanaf de studio. Jan van der Bos, sorry jongen, maar het is nu allemaal voor elkaar. We komen zo bij je. Noord-Veluwe Sport tot de klok van 10 uur zijn we bij u op deze dinsdag 18 augustus. Ja, we zijn bezig natuurlijk met de Veluwe Cup. Daar op het harde presentatie vanavond Jan van der Bos. Oldebroek, Ovios voetbalt vandaag tegen SV Het Harde. Ik moet eventjes mijn stem weer een beetje onder controle krijgen. Want ik kreeg alles een beetje tegelijk. Maar goed, het is allemaal voor elkaar gekomen. Goed, Ovios voetbal dus op Sportpark Schenk voor die Veluwe Cup tegen SV Het Harde. Afgelopen zaterdag won Ovios met 3-0 van DSV. En straks om 8 uur dan voetbalt VSCO. Daarvoor het Berend-IJs-Elzeman toernooi. Maar zover is het nog niet. Het is nog maar 7 uur geweest. We gaan eerst even naar Jan van der Bos. Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedenavond, Gert-Jan. Ja, het is even wennen hoor, voor mij ook. Maar het is avond hier zo. We zijn inmiddels 8 minuten aan de gang met de wedstrijd. Tade Ovios, ja. En de 0-0 stand is er nog steeds. Echt grote kansen hebben we nog niet gezien, maar dat kan allemaal. Hopelijk komt dat nog. Het is allemaal nog voorbereiding enzovoort natuurlijk. Ja, we zijn begonnen en Ovios doet dat onder met Jacco van Ols in het doel. Iwan van Orel, Melvin Bruinewoud, Sander van der Kerk, ook weer terug van een blessure. Mike van Wegel, Mike van Toever, de captain, Nick van der Bos, Wesley ten Hove, Jasper Schut, Arjen Jans en Cornel Balk. Die starten hier voor Ovios. Voor het Harde staat Thijs van der Ridder in de goal, Stan Timmers, Niels Elskamp, Sven Thijssen, Rick Santing, Menno van Tul, Bas Santing, Bram van der Worp, Diederik Langmaat, Daan Elskamp en Jelle van Tul. En de scheidsrechter die hebben we hier ook, dat is Remy Gremink. En ja, we zijn dus 10 minuten bezig ongeveer. En het is nog een beetje aftasten met elkaar. En ja, Ovios die staat na die eerste zaterdag aan kop met 5 punten. Hoe komen ze dan aan 5 punten na de één wedstrijd? Nou, dat is 3 punten omdat ze de 3-0 overwinning hadden. En de 2 doelpunten gescoord bij het strafschoppen nemen. Dat maakt in totaal 5. En het Harde speelde 2-2 tegen DSV. En DSV die krijgt dus ook 3 punten omdat ze 2 strafschoppen gemaakt hebben. En een punt voor de gelijke spel. En het Harde dus ook. Het Harde en DSV die delen dus de tweede plek met 3 punten. Nou, daar zijn we weer bij voor nu. En had jij nog een vraag voor mij of wat ook, Gert-Jan?
0: Nee, eerst niet, Jan. Het kan zijn dat die vragen nog komen, maar ik heb eerst in ieder geval geen vraag voor je. Lekker
1: ja,
0: druk?
1: Ja, het is lekker druk weer. En ja, ze zeiden net al in de bestuurskamer, als ze nou allemaal een biertje gaan drinken, dan hebben we wel weer een leuke avond. Maar of het daarom draait, dat weet ik niet, maar... Het is natuurlijk altijd lekker meegenomen als het lekker druk is. En dat is het wel. De tribune zit gewoon lekker vol. Ik denk dat dat komt omdat de regenverwachting misschien is. En bij de kantine staat het ook goed lekker vol aan de overkant. Dus ja, nu de wedstrijd nog ontbranden. En dat is nog niet echt aan de gang. Dus, maar dat gaat misschien nog komen. Ik meld me dadelijk weer, Gert-Jan. 11e minuut hier, 0-0 de stand.
0: Oké, Jan, dankjewel. Toen ik begon met de uitzending, dacht ik van... het opstarten ging niet helemaal zoals ik graag zou willen. En toen dacht ik bij mezelf, het is nog nooit hier zo donker geweest.

Zij was verstief van rheumatiek. Toch konden ze het nog ooit gooien.

0: Dat bedoelde ik toen een beetje die mijntafel aansloot. Het is nog nooit zo donker geweest toen ik hier kwam. Nou, dat ik nou in paniek raakte, dat zozeer niet. Maar het wordt altijd wel weer licht. Dat blijkt wel, want alles loopt weer perfect. Alle lampjes branden. Muziek staat helemaal klaar, dus ja, wat kan een mens nog meer verwachten hier in de studio in Elburg natuurlijk. Ja, Noord-Veluwe Sport te beluisteren bij Loco en Lou. Tenminste, als alles goed gaat en de balie is overgezet, en dat neem ik zeker aan van wel. Maar goed, dus te beluisteren bij Loco en Lou. Noord-Veluwe Sport tot de klok van 10 uur. Morgen trouwens ook Noord-Veluwe Sport. En dat ook tot de klok van 10 uur. Dan wordt het waarschijnlijk 9 uur. Want morgen voetbalt namelijk VSCO niet. En VSCO begint vanavond op pas om 8 uur. Dus dan wordt het zo'n beetje 9:45 voordat die wedstrijd afgelopen is. En morgen is alleen Elburg tegen, moet ik even nadenken hoor. Elburg voetbalt morgen tegen Doornspijk, als ik me niet vergis. Kijk even op mijn lijstje straks. Goed, Jeanette stuurt een berichtje, mooi nummer. Ja, er komt nog veel meer mooie nummers. Tenminste, ik ben een beetje aan het zoeken naar nummers. Tenminste, dat hoop ik tenminste, dat ze de luisteraars ze mooi vinden. Want ja, ik had vandaag al een beetje muziek uitgezocht voor mezelf. Voor vanavond. En dat proberen we vanavond natuurlijk zoveel mogelijk aan de luisteraars te laten horen. Eén houdt ervan, ander houdt er niet van. Ik weet alleen dat de oudere generatie hier zeker van houdt. Maar eerst nog even wat anders. Brand New Heartaches, Everly Brothers, is ook mooi. Komt uit 1973. Maar ja, de Everly Brothers zijn nog maar net begonnen. Of Jan van der Bos, die meldt zich weer. Jan?
1: Ja, niet met een doelpunt of wat ook al. Maar de 17e minuut zitten we hier 0-0 de stand nog. Net in de 12e minuut was een foutje in de verdediging van het harde. Arjen Jans die met een snel schot doelman Thijs de Ridder wist te kijken of hij die kon verschalken. En dat gebeurde niet, want die had een hele goede redding op zich. En vanuit die corner was niks uitgekomen. Dus het is, ja, dat was wel een echte goede kans. En dat was eigenlijk een behoorlijke fout van de verdediging van het harde. En ja, daar moet je het dan ook soms van hebben, weet je wel. Het is nog niet echt dat het geweldig combinerend voetbal is. Maar ja, af en toe dan worden er ook foutjes gemaakt. Ook door de vakantietijd en zo natuurlijk. Je hebt ook andere mensen bij je in het team. Dus wat dat betreft is het ook wennen. En dat is geldt voor beide teams. En Ovios ook. Maar er zitten wel leuke voetballers bij. En die laten het ook allemaal een beetje half zien. Oei, een mooi schot. Even kijken wie dat was. Mike van Toever, volgens mij, als ik het zo zie. Maar die ging nog wel een metertje over, hoor. Dus ja, de kansen die rijgen zich niet aan één. Maar dat is ook niet zo raar met die oefenwedstrijden. Of ja, ik zeg oefenwedstrijden, maar met de Veluwe Cup. De eerste wedstrijden, dat is allemaal uitproberen. Ovio speelt de tweede helft waarschijnlijk ook weer met een heel ander elftal. En ja, dat moet allemaal aan elkaar wennen. En dat is ook niet erg. Dat moet zo. En ja, het harde, dat combineert af en toe wel leuk. Maar gaat ook nog niet echt van een leien dakje, zou ik maar zeggen. De 19e minuut hier. 0-0 de stand nog, Gert-Jan.
0: Oké, Jan, dankjewel. Gaan we even terugkomen op de muziek. We hoorden natuurlijk straks Dick van Altena met een nummer van Ede Staal. Het heeft nog nooit zo donker geweest. Zit me net te denken dat ik elk jaar krijg ik een verzoekje van Dick van Altena, tenminste van zijn vrouw. Eén keer per jaar houden ze daar in Oosterhout, dan heb ik het over Oosterhout Gelderland, niet over Oosterhout Brabant, dan houden ze een picknick. En dat is eigenlijk een beetje de uitnodiging van een select aantal mensen. En daar mag ik altijd bij zijn, toen in die tijd met Dick Wieringa, maar ja, helaas, hij is er niet meer. Dat is dan bij een kasteeltje in de buurt van Dick van Altena zelf. En dan treedt hij op samen vaak met Marcel Smulders. Met z'n tweeën of soms dat Wilma Smulders er ook bij is. Zijn ze met z'n drietjes. En het is eigenlijk heel klein opgezet. En dan zingt hij ook nog wel eens het nummer van Ede Staal. Het heeft nog nooit zo donker geweest. Ja, ik vond het toen in die tijd mijn excuus, toen in die tijd vond ik de country muziek van de jaren 90, ja, dat was eigenlijk de goede country muziek, tenminste in Nederland, wat Nederland betreft zeker. En de twee stemmen die eigenlijk het best pasten bij de country muziek, vond ik Dick van Altena en deze, Marcel Smulders. Zo'n prachtig nummer, een nummer van Merle Haggard, Sing Me Back Home.

heb ik de, hoe vaak als ik deze band net niet heb zien optreden, dat kun je natuurlijk wel op mijn beide handen tellen. Want zo vaak heb ik ze altijd gezien op het Veralia Festival in de jaren 90 in Oosterhout. En zoals ik zei, hij treedt nog steeds op. Samen met Dick van Altena komt hij vaak één keer in het... In het jaar komt hij nog vaak in het... maakt hij nog een tour door Nederland samen met Wilma Smulders. Dus hij, dus Marcel Smulders en Wilma Smulders. Die twee waren van Savannah en Dick natuurlijk van Major Dundee. En met een begeleidingsband doen ze nog vaak optredens hier in de buurt. Vorig jaar waren ze overigens nog in Stadsgehoorzaal in Kampen, waar ik ze nog mocht zien. Fantastische band. En ik vind trouwens dat die Marcel Smulders, die heeft een hele mooie country stem. Goed, eventjes wat anders. Rennen, Fleetwood Mac.

0: Ja, het is natuurlijk vanavond een voetbalavond, want het Veluwe Cup die is voor de tweede dag zijn ze bezig. Dus we onderbreken Fleetwood Mac even, want dat duurt, dit nummer duurt nog zeker 2,5 minuut, dus we wachten even. Wat ik nog even wil vertellen, dat is om 8 uur, dan komt Bert Schipper ook hier in de studio, tenminste telefonisch, want we zitten nu in de studio. Want vanavond voetbalt VCO 61 tegen SV Epen. Die wedstrijd begint om 8 uur. En om 8 uur ook de wedstrijd WVF tegen ASV Dronten. En om 8 uur de wedstrijd Coët Kampen. SVI tegen Coët Kampen. Dat gezegd hebbende gaan wij weer naar Jan van der Bos. Jan.
1: Ja, en hier zitten we in de 29e minuut. 0-0 stand nog steeds. Het gaat een beetje over en weer. Kleine kansjes, maar niet echt grote kansen. De wedstrijd moet nog ontbranden, als die al ontbranden gaat. Ovios heeft net, Erwin Brem, die heeft net de hele reservebank op missie gestuurd. Die gaan straks warm lopen enzovoort. Voor de tweede helft. En dan krijg je weer een compleet nieuw elftal. En wat dat betreft, ja, dat zal allemaal even wennen, wezen aan elkaar enzovoort. Er zijn jongens bij die niet die normaal in de tweede spelen of niet veel met elkaar spelen. En dat merk je nu ook wel hoor, want dit is niet echt de basis van Ovios. Maar er zitten jongens bij die normaal in tweede of zelfs in een lager elftal spelen. En ja, het hadden, dat is ook nog niet even, even positief te melden, zeg maar. Dus wat dat betreft, ja, kabbelt de wedstrijd een beetje voort. En ja, nu is het hier Balk die daar een voorzet probeert te geven. Maar dat gaat niet lekker. Nu wel, maar, ja, dat komt mooi voor. Maar er is weer niemand van Ovios die daar echt goed bij kan. En Arjen Jans is niet de langste spits, zeg maar. Dus die kon daar niet bij die bal. En zodoende ging die kans weer voorbij voor Ovios. Ovios speelt trouwens niet in het groen, hè, want Tade speelt in het groen. En Ovios in het zwart met groene cijfers. Dit gezegde, de 30e minuut, 0-0 de stand nog steeds.

Heerlijke muziek van Placido Domingo en John Denver uit 1983. Perhaps Love. Even terugkomen op het voetbal. Dan laat ik mooi het achtergrondmuziekje laat ik even, doorspelen. Goed, zoals ik al zei, vanavond natuurlijk ook het Berend Elseman toernooi. Met vanavond om 8 uur een wedstrijd. Bert Schipper die belt in natuurlijk voor die wedstrijd. Morgenavond, want voetbalt VSCO niet. Want dan wordt het laatst van het Berend Elseman toernooi wordt afgewerkt aanstaande zaterdag. Maar er is morgen natuurlijk wel Noord-Veluwe sport. Want de Veluwe Cup, daar wordt morgenavond wel gevoetbald. En dan heb ik het over. Dan moet ik even spieken. Ik weet het haast wel zeker. Maar soms dan wil ik het helemaal zeker weten. En dan spiek ik een klein beetje. En er zullen mensen zijn die zeggen, weet je nou nog niet? Je hebt er 2 dagen gezeten. En als je nou dan niet uit je hoofd weet. Maar het waren in ieder geval, ik geloof van morgenavond. Of een zaterdag de wedstrijd. Elburg tegen Ja. Zaterdag, morgenavond. Hè, laten we daar eens mee beginnen. Woensdag 19 juni. Dan voetbal om 7 uur. ESC tegen DSV 61. En Arnold Verriesen. Als alles goed zal zijn, doet daar verslag van. En dan zit ik bij mijn collega Gerrit van der Linde. Bij Loco FM. Maar ja, ook te beluisteren natuurlijk bij Lou. En dan zaterdag 22 augustus. De laatste dag van de Veluwe Sport. Dat is om 12:30 SV Het Harde tegen DSV 61 en OVIOS tegen ESC. Goed, het was een klein stukje instrumentaal van Placido Domingo en John Denver, Perhaps Love. Van over met vocale muziek. Een oudje, Ria Valk, hou je echt nog van mij, Rock and Belly.

0: onderbreken nogmaals de muziek van Cock Robin en dan gaan we naar het sportpark Schenk en Jan van der Bos.
1: Ja, en dan zit hij hier in de 40ste minuut. 0-0 de stand nog steeds. En ja, het gaat een beetje, kabbelt een beetje in en weer. En af en toe dan zie je wel een leuke aanval met potentie, maar dan wordt het niet direct doorgezet. Beide teams spelen lijkt al een beetje met handrem erop, maar het is nog vakantietijd, dus dat zal ook wel een beetje de oorzaak zijn. Maar ja, echt grote kansen zijn er ook niet echt geweest. Ja, behalve die ene van Ovios met die Arjen Jans, die dan heel snel schoot en goed die bal gered zag door Thijs van der Ridder. En hier gaat Ovios en Jasper Schut, die wordt weggestuurd en wordt goed verdedigd. En wat wordt het, een cornerbal voor Ovios aan de rechterkant. Dus ik heb het nog niet gezegd. En er wordt een gevaarlijke Jasper Schut weggestuurd. Maar goed verdedigd. En zodoende een corner voor Ovios aan de rechterkant. Ik denk dat Jasper hem zelf voorslingert. Zo te zien. Ik kan het niet helemaal goed zien, maar volgens mij wel. En ja, die bal komt hoog voor. Kijken wie er tegenaan loopt. Ja, oh, de schot wordt geblokt in de 16. Dus die was wel op goal gegaan. En dan gaat Jasper zelf en de doelman Thijs de Ridder, die redt weer goed. En die schiet de bal naar de voorwaartse. En ja, maar die wordt goed verdedigd door Ovios. Niet gefloten door de scheidsrechter. Had gekund, maar Ovios neemt weer over. Ja, en dan gaat die bal op Cornerbalk, die speelt twee man uit. Maar wil zelf schieten en had misschien voor moeten geven. Alhoewel er niemand op de penaltystip stond. Ja, zo gaat deze kans ook weer voorbij. 43ste minuut, hier 0-0 de stand. En we hebben geen drinkpauze gehad. Dus ik denk ook niet dat er veel bijgeteld wordt. Ook geen blessures of wat ook. Dus als ik niet weer mij meld voor de pauze, dan blijft het hier 0-0. En anders kom ik nog even terug, hè, Jan.
0: Oké, dankjewel, Jan. Ja, gaan we even terug naar de muziek. De nu volgende countryzanger. Ik blijf nog even bij de countrymuziek. Ja, dat is toch een beetje mijn stokpaardje. En normaal zaterdags heb ik daar niet veel tijd voor. Nu is het een klein beetje rustiger in de studio, dus doe ik dat maar. De nu volgende zanger, Randy Travis. Ja, heel veel. Het was een van mijn favorieten. Countryzangers heeft heel veel hele mooie muziek gemaakt. Ik denk dat ik een album of 5-6 van hem thuis heb. Maar in 2013 kreeg hij een soort van nierfalen. En daarbovenop kreeg hij ook nog een hersenbloeding. Ja, zijn spraak en zijn zang was natuurlijk een klein beetje weg. Maar hij had nog heel veel muziek op zijn planken liggen. Dus geschreven muziek. Maar ja, hij kon het eigenlijk niet meer zingen. Ik hoor het overigens van Remo Mens. Ik kende het verhaal, maar ik was het een beetje vergeten. Die vertelde het onlangs. Maar toen hadden ze het over AI, wat tegenwoordig allemaal kan. Ze zijn de studio ingegaan. Ik denk nog niet zo lang geleden zijn ze de studio ingegaan. Hebben ze de stem gezocht via AI die precies bij Randy Travis past. En dat was heel moeilijk zoeken. Toen zijn zijn bandleden zijn bij elkaar gekomen en hebben zijn laatste albums nog weer op plaat mogen zetten. Ik heb hier nog een oudje van hem uit de eind jaren 60. Een hele mooie hard rock, Bottom of Your Heart.

0: Ja, een klein stukje van de Duitse grens. En dan gaat hij zo weer over naar het andere paneel. Maar dat is helemaal niet erg, want ik zit eventjes kijken. Ja hoor, Lucie Drieder, heb ik Bert Schipper zitten. Goedenavond, Bert.
1: Ja, goedenavond, Jan. Dag. Vanaf het sportpark De Heugd, hè?
0: Je klinkt heel, heel, heel ver weg.
1: Oh, dat is lastig. Ligt dat niet bij jullie?
0: Nee hoor.
1: Ik heb hem hier helemaal openstaan.
0: Ja, want je zit hier op... Ik heb hem op, nou ja, technisch gezien op 19 dB. Ik kan hem haast niet hoger zetten. En je belde op Lucie 3, hè? Dus ja, hier kan ik al weinig aan doen, Bert.
1: Ik heb hem voluit staan, dus in die zin, ik zal even kijken. Nu dan?
0: Nee, iets beter. Nee.
1: Oh, dan wordt het lastig.
0: Ja, tenminste via Lucie wel.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, je kan nog even wat proberen, Bert, en anders dan bel je gewoon in naar de studio.
1: En wat voor nummer kan ik gewoon, het nummer dat ik anders ook heb?
0: Ja, klopt. Lou, hè?
1: Ja, de Lou, ja. Dat blijf ik.
0: Ja.
1: Ik heb hier dat hij alles voluit uitslaat en zo en alles. Dat vind ik echt vreemd.
0: Ja, nou ja, ik heb hier, ik kan hier voor de rest kan ik hier weinig aan doen. Je komt gewoon binnen, je komt ook volop binnen. Tenminste op mijn Lucie-kanaal. Maar op mijn mengpaneel kom je heel, heel zachtjes binnen. Ik kan hem een keer resetten straks en dat ik hem een keer opnieuw opstart en dan kijken wat hij dan doet. En dat heb ik al eens eerder gedaan, dan ging het wel goed. Maar moeten we even een keer proberen, Bert. En anders dan bel je het. Je mag het straks nog een keer proberen. Ik zal hem eerst hier even resetten. Probeer het weer even. Want dan komen we straks onder het nieuws en dan kunnen we onder het nieuws dat mooi even uitproberen. En anders dan... Dan ga je gewoon even via de telefoon. Maar we proberen eerst zo. Ik zal hem nog een keer opnieuw opstarten. Ja, Bert. Ik, okay. Hoor je straks. Joe.
1: Prima, doei.

0: Ja, toen Surf City 1963. Eventjes kijken, ja. We hadden net Bert Schipper natuurlijk aan het Lucy-kanaal, maar dat werkte niet helemaal. En onder zie ik nou een klein balletje draaien. Onze techneut natuurlijk, Dries Smit, en die staat helemaal nergens voor. Dan denk ik dat het straks weer helemaal goed komt. Want die is gewoon op afstand eventjes bezig. Het allemaal voor elkaar te krijgen. Ik probeer in ieder geval mijn tijd een beetje vol te praten. Want we hebben nog 26 seconden voor het nieuws van 8 uur. En daarna natuurlijk begint die wedstrijd van VSCO daar bij het Berend Elseman toernooi. Daar op het mooie sportpark De Heugde in Oosterwolde. In ieder geval, wij zijn er nog 2 uur. Tot de klok van 10 uur zijn we bij u. Ook met de wedstrijd natuurlijk OVIOS SV Het Harde. Straks om 8 uur hoort u meer van mij, Jan van der Bos en Bert Schipper.
1: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
3: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
2: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59, waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
4: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
2: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nicorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
1: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

0: Noord-Veluwe Sport, het tweede uur. We zijn vanavond tot 10 uur bij je met 2 wedstrijden natuurlijk. Jan van der Bos, die was al met zijn wedstrijd bezig om 7 uur. Voetbalde bij op Sportpark Schendt Overjas tegen het Harde. En het, op Sportpark De Heugde en Oosterwolde is er ook een wedstrijd. Maar die wedstrijd begon om 8 uur. Dat is VSCO tegen, als ik me niet vergis, bij het SVI.
1: Nee, tegen SV Eupen in dit geval.
0: Klopt, dus, klopt, ja.
1: Aanstaande zaterdag tegen SV, dus tegen SV Eupen. De wedstrijd is net van start. We hebben nu inmiddels 40 seconden op de klok. En PSO met weer een heel ander team dan afgelopen zaterdag tegen BVF. We hebben ongeveer 20 spelers op de lijst. En dat betekent dat we over 10 man op de bank hebben zitten. Dus ook vandaag zal er weer van alles gewisseld worden. Want ja, we hebben nieuwe trainers die, wil natuurlijk iedereen aan het werk zien. En of dat altijd even ten goede komt van de voetbal. Nou goed, dat is meestal in ieder geval. Maar dat geeft niets. Het is ook een oefenwedstrijd. Ook deze wedstrijd tegen Epe, die net tweede klasse is geworden. Afgelopen seizoen in de competitie van met de OWS en het Hard onder andere. Dus uiteindelijk kampioen geworden. En vandaar de promotie naar de tweede klas. De laatste man vorig jaar bij SV Eupen was is de huidige trainer van VSO, dat is William Pluim. En die kent natuurlijk, als het goed is, het team op zijn duimpje. En we zullen zien of dat ook eventueel enig effect zal hebben. Ik geef in ieder geval de opstelling van VSO en inclusief de wisselspelers. Want ik ga niet alle wissels straks bijhouden, want dat kunnen we toch allemaal niet meer bijhouden. Dan zijn we de weg ook heel slag kwijt. VSO komt staat in de volgende spelers binnen de lijnen. In het doel is Arm van Renselaar. Verder wordt het team gevormd door Karls Blauw, Beert Bonusro, Luc van der Weg, Aaron Sleuring, Thomas Smits, Jarno Onselijen, Jeffrey Vis, Boas Bruines, Hans van Wenselaar en Raymond van der Graaf. Beste spelers zijn Mark Pleiter, Ruben van der Kooi, Pascal Hellebrekers, Steven van der Grim, Jesse Boeven, Milan Eibrink, Ryan Wolf, Sven Groothuis, Stan Bruines en Alex Grotenhuis. Scheidsrechter deze avond is Remco Jongman. Hij wordt door VSO geassisteerd door Jeffrey Pater. En ik weet niet wie de assistent scheidsrechter is, want die staat niet vermeld op het formulier. Dus dat moet ik er schuldig blijven. Inmiddels zijn we in de derde minuut beland van deze wedstrijd. Dus is nu Epen die van achteren heel langzaam probeert weer op te bouwen. Even kijken, de vrije jonge ploeg lijkt het, zoals ik even naar het team kijk. Even kijken, dat is inderdaad een aanval op de linkerkant, maar die gaat uit. En dat betekent dat VSO nu mag gaan ingooien. En het is Aaron Sleuring die ingooien zal gaan nemen. Dus even kijken, die inderdaad speelt de bal nu naar Karls Blauw. Karls Blauw terug naar doelman Arm van der Renselaar. Die in ieder geval gaat kijken of hij via de opbouw van achteruit kan... In ieder geval de bal kwijt kan. Dat lukt hem net via Aaron Sleuring. Nee, via Beert Bonusro in dit geval. En nu komt de bal wel diep richting de helft van, Epen. En VSO die de bal in ieder geval inpakt. En komt de voorzet. Misschien richting Hans van Renselaar. Maar het is de doelman die de bal in ieder geval pakt. En voordat Hans van Renselaar gevaarlijk kan worden. Wij zijn hier inmiddels begonnen. Dus de stand dus uiteraard nog 0 tegen 0.
0: Van Sportpark De Heugde gaan we gelijk door naar Sportpark Schenk. Jan van der Bos.
2: Ja, en daar is hier een doelpunt gevallen, Gert-Jan. Het doelpunt is voor het Harde 0-1, wordt op het scorebord aangegeven. Dus Ovio speelt weer thuis tegen het Harde. Het Harde was net toen voor rust, toen ik je teruggaf naar jou, was al zeer actief en... Met Cornel Balks verspeelde een bal aan Jelle van Tul. En die kon helemaal vrij die bal aannemen. Maar dat ging al niks. Dat werd niks. De 44e minuut, 45e minuut. Achter elkaar kansen voor het Harde. Dus het leek wel of het zo moest zijn. En dat... Daar zijn ze mee de rust in gegaan. En na rust was het al een goed schot van Jelle van Tul. En even later weer Jelle van Tul. Dus uit die cornerbal kopte hij die bal heel mooi. Wel heel vrij. Kopte hij die bal in. En zodoende staat Had hier in de 52e minuut. Hier op een 0-1 voorsprong. Op het sportpark. Hoe zeggen we het hier ook?
0: Schenk, Jan.
2: Schenk, yes. Ik heb een maatje naast me zitten hoor.
0: even kijken of we nog contact kunnen krijgen met Bert Schipper. Bert?
1: Ja, ik heb hier inmiddels een doelpunt. In de vijfde minuut van de wedstrijd is het 1-0 geworden. Of 0-1 moet ik zeggen. In het voordeel van DVF. Een cornerbal die bij de tweede paal kwam. De doelman van Feestje niet goed uitzag. Bijvel eruit kwam. Bal miste en vervolgens was het aanvoerder René Zuurland. Die de bal binnenkopte en daarmee even op een 0-1 voorsprong zet. Een deceptie in ieder geval voor Feestje. Een slechte start. En hopelijk dat ze dat heel snel tevoren komen. 1-0. Wacht even, komt nog een kans voor Feestje? Wat een kans voor Feestje? Nee, dat legt niet. Het wordt ook geen penalty. Met de doel weer nog net te redden. Maar goed, dat was in ieder geval gevaarlijk aan de kant van Feestje. Maar Feestje staat dus achter met 0-1. Door het doelpunt van René Zuurland.

0: Look at Us, een nummer van Vince Gill. Ja, Vince Gill was vorig jaar nog in Nederland samen met de Eagles. Waar de Eagles de laatste European Tour gaven in Nederland. En aangezien dat een van de leden van de Eagles is overleden, is Vince Gill was daarbij als gitarist. We gaan over naar Jan van den Bos.
1: Ja, 60ste minuut hier. De nul in stand is er nog steeds. En het, als ik eerlijk moet zijn, dan heeft Hadde wel het beste van het spel op het moment. En dat was, begon al 5 minuten voor rust. En nu, qua kansen enzovoort, hebben ze gewoon het meeste recht op die 1-0 voorsprong. Ovios komt er nog niet echt uit en echte kansen heb ik Ovios nog niet gezien. Dus wat dat betreft is die 0-1 stand gewoon terecht. En ja, net hadden we een bal die werd mooi voorgegeven, maar er was niemand van het Harde die hem inschoot. Gelukkig voor Ovios. Ovios moet echt uit een ander vaatje tappen om wat meer grip op de wedstrijd te krijgen. En ook wat meer druk geven naar voren. Om het Harde wat moeilijker te maken met het uitverdedigen enzovoort. En zoals nu dan het gaat, dan is het Harde de bovenliggende partij. In mijn ogen zeg ik ook altijd, Gert-Jan, hè, je weet dat sommigen daar niet met mij eens zijn. Tony van Tongeren die zet hier voor mij, die schudt de kop als ik zeg van dat Harde beter is. Maar dat weet je wel, hè. Maar ik vind, dat is mijn mening, en dat Harde terecht voor staat met 0-1. En dat Ovios echt wel uit een ander vaatje moet tappen om eens een keer wat beter voor de dag te komen deze wedstrijd. Nou, en wie weet. En daar is een overtreding. Scheidsrechter fluit of niet? Nee, fluit niet. Was er misschien een overtreding, maar niet goed genoeg om te fluiten. Oh, toch wel. Sorry, ik heb het fluitje niet gehoord van de scheidsrechter. Ovios krijgen vrije trap. Ongeveer op de middenlijn. En kijken of Ovios daar wat uit kan halen. Dat is Arjen Hoogland die van achteruit kan opbouwen. Jury de Vries die krijgt die bal. En daar is Andy Vlier. En die weet vaak wel wat leuks te bedenken. Nu ook diepe bal op Jamie van Wegel. Maar die kan niet alles ermee doen. Alleen maar de bal voorkoppen. En daar niemand van OVL staat. En dan gaat Harde weer. Oh, en dat is ook een behoorlijke pittige overtreding op Jelle van Tul. En de scheidsrechter die gele kaart geeft hij terecht aan Andy Vlier. Want ja, die kwam er ook hard in. En dat had net ook wel gemogen bij die ene van het Harde. Want die kwam er ook onbezuisd in. Maar dat werd niet bestraft. 63ste minuut hier. 0-1 de stand nog. En kijken of Ovios daar nog iets meer uit kan halen. Maar dan moeten ze wel dus meer aanvallende gaan voetballen en meer risico's durven nemen om naar voren te voetballen. Nu is het Harde aanzet.
0: Oké, Jan, dankjewel. Gaan we gelijk over naar Bert Schippers, Sportpark De Heugde, Bert.
2: Ja, we hebben inmiddels een kwartiertje gespeeld hier in deze wedstrijd. En nog steeds is stand van 0-1 op beschoren wordt dat het vroege doelpunt van René Zuurlands. Ja, het lijkt erop dat VSO iets van de schrik is bekomen en toch af en toe het initiatief neemt. Misschien is het nu dan Epe die voor gevaar kan zorgen op de rand van de 16 van VSO. De bal nu naar de rechterkant gaat, naar Killenhamer. Killenhamer die dan vervolgens voorgeeft. En de bal komt dan bij Bengt Witterholz. En Bengt Witterholz die raakt een bout van benen. En de bal gaat uiteindelijk in tweede instantie over. Ja, VSO heeft wel een heel ander team staan dan afgelopen zaterdag weer. Zijn heel veel jongens, ja, die ken ik ook nog nauwelijks. Die komen uit tweede of uit de jeugd. En die krijgen natuurlijk een kans, ook in deze wedstrijd. Maar zoals Jan van der Toever, die zaterdag toch in de basis stond. En Jeffrey Nijs, dat lijkt twee vaste waardes. Nou, die zijn er vandaag niet bij. Ik denk dat Jan van der Toever in ieder geval geblesseerd is geraakt afgelopen zaterdag. Ik hoop dat het niet te ernstig is. Want we hebben mis ook al een Jan van der Tende die geblesseerd is. Ook een van de sterkhouders van VSO. En daarnaast ook nog eens een keer Dominique van der Grift die een tijdje langs de kant staan. Dus ja, PSV begint dit seizoen wel met de nodige mutaties waarschijnlijk in het elftal. En de jonge garde, die zal het dan heel langzaam moeten laten zien. En wat ik zie qua opstelling is, PSV speelt een 5-3-2 formatie. Dus dan heel anders wat we gewend zijn. Ook dat zal wennen zijn voor de mannen. Maar in ieder geval, ze spelen fris van hun leven. Ze zetten goed druk. En ze maken tot nu toe het even best wel lastig. Nu ook weer Jarno Hosseweijer, die het een paas onderschept, maar vervolgens wel de bal moet inleveren aan Epe. En ja, goed, ook een Luc van der Weg. Jongen net komt over. Ik dacht dat hij nog in de jeugd speelt. De torpede in het centrum, maar niet onverdienstelijk. Ja, zo zijn toch een aantal jongens die zich moeten laten zien en laten gelden in deze wedstrijd. Om in ieder geval aanspraak te maken op een basisplek in het eerste helft. Want er zijn natuurlijk wel een paar opengevallen plekken nadat het aantal jongens zijn vertrokken. Peersjo, nu de bal gaat terug naar Arn van der Renselaar, de doelman. De bal wordt in ieder geval opgevangen door, in dit geval, even kijken, Hans van Renselaar. Hans van Renselaar gaat naar de spitspositie, maar daar komt de bal niet, want de bal wordt door een verdediger van Ipe teruggekort op de doelman. En nu is het René Zuurland die probeert op te bouwen en van achteruit, even uit het centrum, nu naar, even kijken, Bertolt Jorn van Zuuk is nu aan de bal. Even kijken, kan de bal weer naar René van Zuurland, de maker van het doelpunt. Ja, ze kunnen moeilijk de opening vinden. Nu gaat de bal wordt doorgestoken naar het middenveld. En nu komt er een dieptepaas die naar de linkerkant gaat. Maar in ieder geval niemand bereikt. En het is Arn van Renselaar die rustig de bal kan oppakken. En vervolgens weer doorspelen aan een van de medespelers. En dat is in dit geval Luc van der Weg. Luc van der Weg in eigen 16 meter. Die dribbelt er wel 16 meter uit. Het is nu Bert Bonestor die centraal achterin staat. Die aanvoerder vandaag is. En vervolgens nu de bal speelt naar de rechterkant. Even kijken. Dat is Kars Blauw. Kars Blauw die inspeelt. En we zien Aron Sleuring. Aron Sleuring die te aanvallende. En meer naar voren staat. Net zoals Jan Ossewaaier. Dat mag voor verzoen. Dat waren vorig jaar de backs. Maar er zijn nu meer de wingbacks. Zoals ze dat noemen bij de voetbal. Die moeten dus proberen vanuit de defensie de diepte te zoeken. Nu een diepe bal op Jeffrey Nijs. Jeffrey Nijs die probeert de tegenstander druk te zetten. Krijgt de bal niet echt goed in bezit, maar het is Thomas Smit die oppakt. Dus we zitten een meter of 10 voor de 16 meter van Iepen. Die Jeffrey Nijs die probeert in ieder geval de bal naar voren te spelen. Dat lukt net niet. Het is Jano Osterweijer. Nou goed, ik vraag af of de bal helemaal over te zijn aan is. Maar in ieder geval, de assistent scheidsrechter placht. En dat betekent dus een ingooi voor Iepen. De stand nog 0-1 in het voordeel van Iepen.

0: We gaan over naar Sportpark Schenk. Jan, je bent geen Australiër, nee hè? Kom maar Nederlander, nee. Oké, Jan.
1: Ik ben, ben ras echte Oldebroeker en dus Nederlander. Okay, ja, Jan. Maar hoe heet het? De 0-1 stand is er nog steeds en we zitten inmiddels in de 72e minuut en ja, het is nog niet echt lekker wat bij Ovios loopt. Af en toe zie je nu wel eens acties dat ik denk van, en ik had het er net ook over, van dat er wel eens iets intentie is om snel eruit te komen en dat soort dingen. Maar het had, ja, dat is een bovenliggende partij. En ja, Ovios heeft niet echt het spel dat ze op het moment duidelijk zijn naar voren. En slordige pasen en dat soort dingen. En ja, wie dat, ja, Jurie de Vries bijvoorbeeld, die moet dat wel kunnen. En we hebben Andy Vlier, ja, die jongens die kunnen best wel een steekballetje geven. Maar ja, er loopt één spits voorin, dat is... uitslagje. En die Jasper, die, maar ja, die kan het ook niet alleen. Net werd hij ook weggestuurd alleen. En ja, de verlies ziet van Stan Timmers, van het harde 1-op-1 duel. En het harde, dat blijft gevaarlijk, vind ik, met ballen. Als ze iets beter het uitspelen, dan hebben hun betere kans als Ovios. Maar op het moment is het meer Ovios wat af en toe weer iets beter eruit komt. Maar er wordt ook door de scheidsrechter weer weggefloten. Wat, even kijken, voor wie is die bal? Als die voor Ovios is, dan had hij ook gewoon voordeel kunnen fluiten. Maar ik weet niet wat hij nu aan het doen is. Een beetje warrig af en toe. We zitten hier in de 74e minuut. 0-1 de stand en het is gewoon een vrije trap voor Ovios, dus zou ik voordeel gegeven hebben, maar dat ben ik. Gert-Jan, hoe is het verder in de studio?
0: Ja, prima Jan, ik had eigenlijk nog één vraagje. Luc Struik is er nog niet bij?
1: Nee, maar ik heb wel begrepen van dat hij wel weer in training is en dat hij eventueel probeert zaterdag minuten te maken voor het harde. En dat... mogen we hopen. En voor het harde is het... die spelen nu ook wel lekker hoor, vind ik. En beter ingespeeld heb ik het gevoel als Ovios. Want ja, dat komt ook door die hele vele wissels bij Ovios natuurlijk. Maar ja, het was de eerste helft was ook al niet heel geweldig. En bij Ovios en de tweede helft is eigenlijk een beetje weer hetzelfde verhaal. Mm-hmm. En... echt diepgaande spelers hebben ze niet. Links staat helemaal vrij, er is niemand. En dan komt die bal, die schiet een keer door. En dan mag je hopen dat voor Ovios, dat ze daar nog een keer gebruik van maken. Maar nou, nu kijken wat dit is. Niek van der Bos ingooi halverwege de helft van Tadde. En dan gaat Arjen Hoogland en die heeft voor zaterdag een schitterende goal maakte die. Nu geeft hij die bal voor. Ja, en de doelman die is er op tijd bij, want die tikte die bal weg en pakte hem op. Want anders had dit nog gevaarlijk kunnen zijn voor Ovios. We zitten nu in de 75e minuut. 0-1 stand bij Ovios tegen Tarda.

0: spel dat Jan wist te vertellen dat de Overjas nog steeds achter staat, of tenminste het harder nog voor staat met 1-0. En dat Andy Friel geel kreeg voor een optreding op overtreding op de benen van Jelle van Til, hoorde u nadien de stem van Judith Durham. Ze is helaas niet meer onder ons, van de Seagulls met het prachtige We Are Australian. Australian. We gaan naar Bert Schipper vanaf de Heugde. Bert.
1: Ja, we zitten hier ruim een half uur in deze wedstrijd. De stand nog 0-1 door een vroege doelpunt al in de vijfde of de vierde, vijfde minuut van René Zuurland. En tot op heden weet VSO in ieder geval zich staande te houden. Is nog een aantal keren dreigen, maar niet tot echt hele grote kansen gekomen. Dat geldt trouwens ook wel voor Epe, die dan niet echt tot hele grote kansen komt. Of misschien nu dan een beetje een verkeerde kop al van Beert Bodensel. Maar ik beland uiteindelijk voor de voeten van Aron Sleuring, die een rust in gedachten heeft. Bal diepveld naar Boas Bruynes. Maar Bruynes kan niet bij die bal te komen omdat hij te onzuiver is. En is het daar een domme vonk die de bal toegespeeld krijgt. En nu kan Epe uitverdedigen. Maar daar gaat ze een beetje slordig mee om. Even kijken, het is Jeffrey Vest die nu de bal richting Thomas Smit speelt. Thomas Smit nu naar Jan Osterweijer die helemaal aan de rechterkant staat. Bal wordt ingebracht en wat feest een keer tot een afronding komen, tot een schot. Dat lukt nog niet. Er is wel dreiging, maar nog geen echte poging op het doel. En daar zitten we toch wel een beetje op wachten. Thomas Smit naar Jan Osterweijer. Jan Osterweijer speelt zijn bal. De bal komt voor. De bal wordt gekocht, maar de vlak voor het doel is Hans van Renselaar. Die de bal over het doel komt en de bal het onvoldoende kan drukken. En daarmee dus deze aanval beëindigt. En het is een doeltrap. In dit geval voor Epe, voor doelman Vonk. Epe die zich natuurlijk best wel een aardig team heeft. Moet dit jaar proberen in die tweede klasse. En dat zal toch wel best wel een opgave zijn. Want de verschillen zijn vaak wel groot tussen een vierde en een derde klas. En derde en tweede klas bijvoorbeeld als je klas hoog komt. Maar goed, in ieder geval Epe was vorig jaar natuurlijk verdiend kampioen geworden, heb ik begrepen, in die derde klasse. Dus ze hebben wellicht wel wat te zoeken in de tweede klasse. Nou, wij wachten in ieder geval op het doelpunt van VSO. En dat komt niet dat het lang op zich laat wachten. Maar het zou natuurlijk mooi zijn voor de wedstrijd als VSO langzij weer te komen. Dat lukt dat nu toe niet. De stand is dus nog 0-1. En we zitten inmiddels in de 34e minuut.

0: We laten even de stem van Ralph McTell even wat hij is. Straks iets meer nog Ralph McTell. Eerst gaan we even naar Jan van der Bos. Jan.
1: Ja, nog 8 minuten te gaan en dan de 0-1 stand nog steeds hier op het scorebord. Ja, en ja, Ovios die probeert wel wat en die gaat langzamerhand iets meer, meer aanvallende intenties hebben. Maar ja, dan moeten ook de splijtende ballen komen om een keer mee te doen. En daar komt nu misschien zo'n bal en daar gaat Jamie van Wegel die gaat er vandoor. Maar dat is volgens mij oh, wel een cornerbal. Ik dacht dat het via Jamie de bal achterging. Maar hij geeft een cornerbal. En ik denk dat Niek van der Bos hem neemt. Maar dat kan ik zo niet helemaal goed zien. Maar die speelt die bal dan denk ik wel goed voor. En ja, Ovios moet het hopen. Ja, en die bal ook. Die gaat weer over alles en iedereen heen. En dat merk je te veel bij Ovios nog. Dat er geen vastigheid in zit. In de passes, in de ballen die gegeven worden. En dan wordt het ook niet echt gevaarlijk. En net een keer dat er eentje een bal verkeerd zou raken. En dat er een keer een van Ovios in scoringspositie zou komen. Maar ik heb ook de tweede helft nog niet veel gezien bij Ovios wat daarop lijkt. En ik hoop dat dat zaterdag wel weer wat beter wordt. En iets meer vastigheid. Want dit is hem niet helemaal, moet ik eerlijk wezen. En ja, dat is Tade misschien ook wel dat hij. Want ik zei al tegen me, we zeiden tegen elkaar al van. Tade is verder als vorig jaar. En dat vind ik bij Ovios nog niet. Maar dat was vorig jaar bij Ovios ook zo. We zitten nog met te veel vakantie, blessures en dat soort dingen. Oh, nu krijg ik ineens een storing. Hoor je mij nog goed, Gert-Jan?
0: Ja hoor, de verbinding is nog prima, Jan.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik hoor hier een ruis, maar dat kan ook in mijn koptelefoon zitten. Ik ga even weer terug naar de studio en dan gaan we straks de laatste paar minuten meenemen. Kijken of we nog een slotoffensief eruit kan persen om het harder nog even moeilijk te maken.
0: Oké, Jan.
1: 86e minuut, 0-1 de stand.
0: Oké, Jan, dankjewel.

Ja, we hoorden het wel. Een van de beste zangers van de wereld. Live. Vanaf de Harvard University. Neil Young. In het prachtige Heart of Gold.

0: voordat de vocale plaat instart. Ik heb nog het voormuziekje natuurlijk. Het intro van de muziek. En dan kan heel mooi Jan van der Bos even inkomen. Jan.
1: Ja, en dat is... Overigens, hij is nu bezig aan het laatste offensiefje, zeg maar. En, en dan gaat Harder er heel snel uit. Maar gelukkig voor Ovios stonden daar nog een paar man verdedigend. Sebastian Jans die denkt van nou laat ik nou maar eens even aanvallend wat laten zien. En die schoot een bal net voorlangs. En even later een cornerbal voor Ovios. En toen kopte hij die bal. Die ging ook net over. Dus wat dat betreft, misschien initiatief van hem dat hij zegt van nou, dan ga ik het wel doen als verdediger zijnde. Nou, dat schot van Andy Vlier wordt weer geblokt. En kijken wie dan de bal weer heeft. Levi Dikhoff krijgt die bal. Levi die speelt hem terug op, even kijken, wie is dat? Dat is Anton de Vries. En dan wordt die bal onderschept en dan moet Jury de Vries erachteraan. Omdat hij, daar komen ineens drie man van, wat daar aan? Nee, er was geen overtreding, was de bal. En kijk, er wordt een doeltrap gegeven aan Ovios. Jacco van Ols, die zal die bal snel uitschieten. En dan is het hier Anton de Vries die bal geeft. En er komt Jamie van Wegel net een paar meter tekort. Om die bal aan te nemen. En dan wordt de bal weer via Niek van der Bos wordt weer ingebracht. Jury de Vries gaat weer een bal geven op Levi Dikhoff. Alleen Levi die kon niet bij de bal omdat hij niet zo lang is. En het was een beetje een hoge bal. Dus ja, dan is hij kansloos. Nou, gaan we daar kijken wie... Nee, geen vrije trap. Nee, ingeworpen voor Tadde halverwege hun eigen helft. Kijken of Ovios druk zet en probeert om het Tadde nog even moeilijk te maken. We zitten al in de 92e minuut. Dus het zal niet heel lang duren meer. Want echt, hoe heet het? Blessures hebben we niet gehad. En ook geen drinkpauze. Dus nou, dan gaat die bal kijken wie daarbij kan van Ovios. Niemand. Bal op van Antoine de Vries. Die wordt ingespeeld. En dan gaan we terug naar via Jury naar nummer 4. Wie is dat zo gauw? Lucas Mendel. En Jacco van Olst. En die pompt hem er weer in waarschijnlijk. Nee, via Niek van der Bos wordt opgebouwd. Rustig opgebouwd. En kijken, nou, dan wordt die bal doorgekopt en dan daar komt... Oei, Jamie van Wegel, die kwam net een paar centimeter tekort om die bal wel in te schieten. En het is een cornerbal volgens mij. Die wordt genomen door onze nummer 5. Even kijken hoor. Ja, ze hebben nu de shirtjes ook weer gewisseld. Nee, dat is niet Sander van de Kerk, dus... Maar die bal wordt goed voorgegeven. Iedereen mist. En er wordt een vrije trap gegeven. Of gefloten. En ook voor het eindsignaal. Dus we gaan even de strafschoppen meenemen. Gert-Jan, kan ik die meenemen of niet?
0: Dat kan, maar we gaan ook eventjes naar Bert Schippers. Bert zit te wachten. Gaan we even naar... kom ik terug voor de strafschotten. Bert.
2: Ja, we kijken hier ook naar de strafschop voor VSO in de laatste minuut van de wedstrijd. De overtreding op Jeffrey Vest. En het is 1-1. VSO komt op een 1-1 gelijke stand. Het is Beert Bonenstro die beheerst de penalty binnenschiet. En daarmee VSO op gelijke hoogte brengt. Ja, we zagen in de 37e minuut nog een grote kans voor Epe. Die via, even kijken, via Visser was dat. Kas Visser, maar doelman Arn van Rinslaar. Wees de bal goed te keren. En goed, Peer, zoals ik al zei, voelt het best wel aardig. Geen goed partij. En komt nu dus op de gelijke stand door dat penalty van, in dit geval van Beert Bonenstro. We zitten dus nu inmiddels in blessuretijd van deze wedstrijd. Het is een kwestie van, even wachten hoeveel tijd de scheidsrechter nog gaat bijtellen. Er zal niet zo heel veel meer zijn. Ik neem aan dat er nog geen penalty's genomen wordt op Sportland Schenk. Dus we kunnen nog even de restant van deze wedstrijd meenemen. Oké, en het is de Riepen die we probeert de aanval op te bouwen. Dat is
1: Kijk, verslag van.
2: op de achterlijn van bijna van Iepen en Feesjo. Nu de bal naar voren. Even kijken naar Aron Sleurink. Wordt aangetikt. Hij krijgt een vrije trap. Iets op de middenlijn. En dat zal betekenen dat Feesjo zich weer gaat groeperen. En,
0: Bert, blijf eventjes hangen. Jullie komen er alle twee nu in. Ik schuif ook gelijk Jan erin. Jan, je bent met drie pengeltjes. Ja. Ja, daar zijn ze mee bezig.
1: Van elk drie, hè. Dus kijken wie er bij Ovios gaat nemen en wie er bij het harder gaat nemen.
0: Zijn ze er al mee bezig of nog niet?
1: Want maar ze komen er wel aan.
0: Oké, okay, ja, ik laat ook gelijk Bert. Je mag gelijk invallen, hoor. Bert, ga je gang.
2: 2-6-2-1. Het is Thomas Aron Sleurink die de bal oppikt net binnen de 16 meter en met een lepje de doelman verschalkt. En daarmee Feesjo toch onverwacht zo op een van de eerste helft op een 1-2 voorsprong zet. Aron Sleurink, de wingback aan de rechterkant. Voor mij was hij dat inderdaad, die de bal in ieder geval binnen wist te prikken. En doelman Vonk in dit geval kansloos laat. Ik geef het terug naar Jan van der Bos.
1: Ja, en daar gaat de eerste strafschop genomen worden. Jacco van Ols, die staat op doel, dus die gaat er geen innemen nog. Maar volgens mij nummer 9 van het harde, die loopt naar de bal toe. En die zal hem dan gaan nemen. En nummer 9 van het harde, zie ik die op mijn dingen staan?
3: Nummer 3,
1: dat is Stan Timmers. Die de aanvoerder normaal gesproken van het harde. En die schiet en die, Jacco van Ols zat in de goede hoek, maar kon er net niet bij. Dus de 1-0 stand is er voor het harde. Dan gaat Arjen Hoogland, die gaat hem nemen voor Ovios. Doelman Thijs de Ridder, die pakt die bal nog even. En kijken of Arjen Hoogland... Kijken of hij hem inschiet. Zaterdag scoorde hij een geweldige goal. Kijken of hij nu die strafschop. En ook een strafschop trouwens. En nu de keeper de verkeerde kant op. Keurig ingeschoten door Arjen Hoogland. Dan gaat er nu nummer 14 van Tadde. Even kijken. Dat is Rick Santing. Die gaat nu de strafschop nemen. En Jacco van Olst. Die gaat weer in de goal staan. Ja, en zo kan natuurlijk het harde, die heeft nu 3 punten erbij en 4 punten er eigenlijk er al bij. Kijken of Rick Santing er nog één bij kan maken. Ja, neemt aanloop en schiet hem feilloos in en Jacco van Ols gaat de verkeerde kant op. Dus ja, dan Andy Vlier voor Ovios. Die gaat de tweede strafschop nemen voor Ovios. Andy Vlier en... We gaan kijken of die hem kan maken. Of ze daar wel trefzeker in zijn. Andy Vlier moet een eind lopen komen hoor. Dus hij legt die bal op de stip nu. En kijken of hij hem mooi in kan schieten. Of dat het niet goed gaat. Ja, Andy loopt. Ja, goede kant op geschoten. Doelman de andere kant op. Dus... Keurig ingeschoten. Allebei 2 doelpunten. Dan gaat, volgens mij is dat Hielke van Schoten. Ja, Hielke van Schoten gaat de laatste strafschop nemen van Tadde. En kijken of die hem inschiet. Die is inmiddels bij de strafschopstip. Legt hem neer. En kijken of die hem ook goed in kan schieten. Dan hebben we 3-3. Ja. Wel in de goede hoek, Jacco van Olst, alleen net niet te goed bij. En goed ingeschoten trouwens van Hielke van Schoten. Dus Tadde heeft 3-3. Dus 3 punten ook erbij. Beide 3 punten die ze in de wedstrijd hebben verdiend. Dus die hebben er 6 punten bij, Gert-Jan.
0: Oké, ja, ik luister, Jan. Jij doet het woord.
1: En dan hebben we Jury de Vries. Die neemt de laatste voor Ovios. Kijken of die ook nog 3 punten erbij kunnen halen. Jury neemt de aanloop. Vorige keer toen maakte hij een heel erge schijnbeweging. Ja, nu ook weer. En hij schiet hem ook feilloos in. Dus allebei qua strafschoppen 3-3 gescoord. En 3 punten er allebei bij. Dus het is hier afgelopen dus. En het had ja, verdiend gewonnen, kan ik niet anders zeggen. En helaas voor OVO's fans en alles en zo, die gaan denk ik nog wel even een biertje erop nemen. Want het was niet heel geweldig wat OVO's aanvallend heeft laten zien. Maar Tade, dat deed het wel beter. En kijken of die dan de keer voor de winst kunnen gaan in de cup. Want OVO's, ja, die hebben ook 3 jaar achter elkaar gewonnen. Dus nu een keer een ander is ook niet erg. En qua voetbal ja, moet OVO's nog wel beter. Gert-Jan, ik zie je zaterdag hopelijk hier op Tade op Sportpark Schenk. En morgen dan is Arnold die er is voor de honneurs waarneemt bij de wedstrijd van DSV tegen Elburg ESC. En die wedstrijd begint ook om 7 uur volgens mij, of niet Gert-Jan?
0: Ja, dat klopt. Die wedstrijd begint om 7 uur. Ja. Ja. Oké, Jan, dan dank ik jou ook voor je reportage vanaf Sportpark Schenk. Bedankt dat je weer ons ter wille wou staan, laat ik het maar zo zeggen. Want jij, eigenlijk heb jij ook vakantie. Goed, we hebben nog 3 minuutjes te gaan voor het nieuws. Ik geef het laatste woord nog even aan Bert Schipper. Jan, bedankt. En wij gaan over naar Sportpark De Heugde.
1: Ja, tot ziens. Ja,
2: de mannen zitten hier al in de kleedkamer. De stand is de 2-1, dus voor de feestshow. In de laatste minuut van, ja, eigenlijk in het begin, de eerste minuut van de blessuretijd, 2 keer gescoord, 2 doelpunten achter elkaar. Dus daarmee zet VSO toch heel verrassend een voorsprong op het scorebord. En die mogen ze proberen straks in de tweede helft te verdedigen. Er zullen ongetwijfeld weer genoeg nieuwe jongens binnenkomen. Maar goed, we gaan afwachten hoe dat gaat. In ieder geval mooi verdienstelijk op dit moment, 2-1, in het voordeel van VSO. En graag tot na de pauze.

harde penalties schieten. Alle drie dus. Ja, er kwamen wat punten bij. Dat zien we allemaal aan zaterdag weer. Morgen in ieder geval de wedstrijd ESC tegen DSV. En daar doet verslag van Arnold van Riesen. En zaterdag zijn we met de reportagewagen. Ja, die starten wel. Maar dan zijn we weer de hele dag aanwezig op Sportpark Schenk. Straks na de klok van 8 uur. Dan komt Bert Schipper nog steeds weer terug. Want die wedstrijd die begon om 8 uur. Het is 9 uur alweer. Ik zeg 8 uur, het is alweer 9 uur. Maar in ieder geval naar de klok van 9 uur. We zijn bij u tot de klok van 10 uur voor de rest van het verslag van de wedstrijd VSCO. Goed. Tegen SV Epe.

0: Ja, dan hadden we eigenlijk nog een 20 seconden te gaan. Die tijd probeer ik een beetje vol te praten. Ja, voor de rest is er eigenlijk niet zoveel te zeggen. Jan van der Bos die is al dus naar huis toe. Ik had gedacht dat deze tune iets langer zou duren. Dan had ik mooi die tune vol kunnen spreken tot 8 uur. Maar in ieder geval, het is nog 6 seconden voor de klok van 8. Of van 9 uur, vergis me weer om 1 uur. Dat is helemaal niet erg. Na het nieuws zijn we bij u terug.
1: Op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
3: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
2: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
4: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
2: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij het tweede en tevens laatste uur van Noord-Veluwe Sport. De klok van 10 uur. Ja, ik had even de computer even iets langer laten lopen. Want ik had ook natuurlijk, en zoals andere mensen dat ook hebben, een sanitaire stop. Tot 10 uur, zoals we zeiden. De wedstrijd Ovios tegen SV het Harde is afgelopen. Of net andersom, SV het Harde tegen Ovios. Stand 1-0 voor SV het Harde. En met penalty schieten dus alle twee drie puntjes erbij. Zo is die regeling daar op het Harde. Dus die punten worden straks verrekend bij de finale. Heeft dat nodig is. Goed, wij gaan verder nog met één wedstrijd. Dat is de wedstrijd SV Epe tegen VSCO. En dat wordt gespeeld natuurlijk op het sportpark De Heugde in Oosterwolde. En daar doet Bert Schipper nog verslag van. Wachtende op Bert Schipper gaan we draaien. Een nummer van Dwight Joken. Eens even kijken. Ik heb een beetje hard gelopen. Dus ik ben een beetje mijn stem kwijt. 1000 miles from nowhere.

0: Ja, je hoort zeker voor mij een van de favoriete country-artiesten, Dwight Yoakam. Straks nog een klein stukje van hem, want dit was een oudje van hem. Een nummer die gespeeld werd live met samen met Chris Stapleton. Ja, dan vang je de twee hele goede country-artiesten zo op één bühne. Goed, en dat was het ter ere van Willie Nelson. Dat werd genomen in een live concert in Amerika. Dat was ter ere van Willie Nelson. Het was ook een nummer van Willie, of dat daar komt ook een nummer van Willie Nelson, Seven Spanish Angels. Maar ik heb ook gelijk een verzoekje gekregen van oud-collega eigenlijk is het nog een collega van ons. Mooi, mooi. Ik luister even gezellig mee. Groetjes, je Morty Gerald. Gerald Nagelholt, hij stuurde nog even een berichtje, ja. En ik hou die lijn natuurlijk hevig warm. Dat kun je weer nagaan, want ik hoop dat Gerald nog een keer zo ver komt dat hij nog weer langs de lijn staat bij ESC om daar een verslag van die wedstrijden te doen. Maar ja, goed. Dat is aan Gerald zelf. Maar ik vond het fijn dat hij even een appje stuurde. En het volgende plaatje is van hem. Ik weet helemaal niet of Gerald van countrymuziek houdt. Ik weet helemaal niet of zijn vrouw van countrymuziek houdt. Maar dat hoor ik te zijn de tijd wel. In ieder geval voor hem deze twee nummers. Chris Stapleton samen met Dwight Yoakam. Seven Spanish Angels.
1: Country music and soul and the enduring genius of Ray Charles and Willie Nelson for our 50th Entertainer of the Year nominee and a winner already today, Chris Stapleton and the legendary Dwight Yoakam.

0: even later de Bee Gees. Even de Bee Gees. We gaan over naar Sportpark de Heugde. Bert Schipper. Bert, nog steeds 2-1 voor VCO?
1: Ja, het is nog 2-1. Of het moet nu 2-2 gaan worden. Nee, dat gaat het nog niet worden. De bal blijft wel in bezit van Epe. En het is naast het doel geschoten. Nee, ja, het is nog 2-1 in de voordeel van VSO door die twee doelpunten de eerste minuut van de blessuretijd van de eerste helft. En we zitten inmiddels in de 55e minuut. We spelen al een minuut of acht met Timon. Want Jeffrey Vis die kreeg een gele kaart. En een gele kaart betekent 10 minuten uitsluiting van de wedstrijd. En met een paar minuten mag hij weer het veld in. En VSO probeert natuurlijk een tegentreffer te voorkomen. Nu ze met 10 man staan. En tot op heden is dat nog steeds gelukt. Wel een paar wissels aan de kant van VSO. De doelman Alex Schotthuis is in het veld gekomen. En voor Armin van der Rensselaer. En daarnaast is het, even kijken, Pascal Hellebrekers die ook in het veld is gekomen voor Remo van der Graaf. En dat zijn van mij de twee wissels in het begin van deze tweede helft. Die aan de kant van de VSO zijn doorgevoerd. Is het BVF een aanval op de linkerkant? Een meter of 20, 30 van de kool af. Even kijken, nu komt de bal aan de linkerkant helemaal voor. Zal die voorzet nog eens een keer komen of komt die niet? De bal dribbelt naar binnen toe. En vervolgens is er aan de andere kant. Het is een hele opstelling, kan ik hem heel moeilijk zien. Want het is Jelme Kommer die nu in balbezit is. De bal in ieder geval diep speelt. En dan de bal overneemt en vervolg heeft. De bal blijft wel binnen de lijnen, zoals ik nu zie. Ja, bijna binnen de lijnen. Nee, wat is toch achter de lijn? Jeffrey Pater gevlacht. En scheidsrechter neemt met de vlagsignaal over. Er komt ook nog een paar wissels aan de kant van VSO. Ik kan het vanaf deze kant. Ik denk dat Ruben van der Kooi dacht ik dat hij eraan komt. In ieder geval binnen de lijnen, zoals ik even kan bekijken. Die komt even zien voor. Er zal wel in het centrum een wissel plaatsvinden. Ook Boas Bruines gaat van het veld af. En Ruben van der Kooi is inderdaad binnen de lijnen gekomen. En Beert Bonenstro gaat eruit. En eens even kijken wie is voor de plaats gekomen. Dat is voor mij een onbekende speler aan de kant van VSO. Een jonge kerel die in ieder geval zijn opwachting maakt. Maar ik ga zijn rugnummer naar niet zien. Dus dat is, jullie verschuldigd blijven. Even zien dat ik. Het is de nummer 16 in dit geval. En dat is Jesse Boeven. Jesse Boeven die in het veld gekomen is. Dus dus de middels vier wissels aan de kant van VSO. Die mannen die opdachten maken in de tweede helft. Dan moet ik proberen. In ieder geval die voorsprong weten vast te houden. En misschien nog wat proberen uit te bouwen. Nou goed, in ieder geval de aanval is de beste verdeling. Ik hoop dat VSO in ieder geval die tactiek zoekt. Proberen aan te vallen en proberen nog te scoren. Staan dus goed in 2-1 in. Voordeel van VSO.

0: Morning, Mr. George Strait. We gaan over naar Sportpark De Heugde, Bert Schipper.
1: Ja, het blijft toch wel een heel spannend slot te krijgen deze wedstrijd. Inmiddels zitten wij al in de 64e minuut. Stand nog steeds 2-1 in het voordeel van VSU. En VSU moest al 10 minuten zonder Jeffrey Vist, die is inmiddels het veld weer in. Maar inmiddels is Kars Blauw met de gele kaart van het veld af. En die moet ook nog een minuut of 6 brommen langs de lijn, laat ik het maar zo zeggen. En dat betekent dat VSU nog steeds met 10 man speelt. En de Eper die probeert wel aan te dringen om in ieder geval die gelijkmaker minimaal te scoren. Dat is gelukkig tot op heden niet gelukt. We hebben na die overtreding van Kars Blauw, was net voor de 16 meter, kreeg Eper de vrije trap. Maar gelukkig ging die bal net over het doel en daar kwam VSU niet nog goed weg. En VSU probeert natuurlijk met mannenmacht die voorsprong vast te houden. Maar gevaarlijk wordt het op dit moment niet. En zoals ik al zei, de aanval is de beste verdediging. Nu kreeg VSU op de middenlijn een vrije trap in ieder geval vanwege een duwfout aan de kant van Epe. En eens even kijken wat VSU hiermee gaat doen. Die bal, VSU neemt alle tijd. Het is Epe trouwens die de bal ophaalt en vervolgens in ieder geval neerlegt. Op die middenlijn. En het is denk ik Thomas Smit die een vrije trap gaat nemen. Die speelt de bal naar de rechterkant. Even kijken. Het is nu een VSU. Mooie diepe bal. Is Aron Sleuring te maken van de tweede doelpunt. Komt net niet bij de bal. Is minder snel dan zijn tegenstander. En dat betekent dat Epe in ieder geval deze ingooi mag gaan nemen. Bijna op de achterlijn van Epe zelf. Een meter of 10 uit de achterlijn. Het is nu de bal die ingegooid wordt. Een beetje slappe bal, maar het komt wel terecht bij een medespeler. En dat betekent dat Epe in ieder geval door kan spelen. En probeert de aanval in ieder geval op te bouwen. Het is Jan Oosterhuis die toch gaat oppikken. Midden voor het doel. Dus even kijken, wat gaat hij doen? Nee, de slaaland, hij loopt door. Hij probeert een schot, maar de schot is te zwak om de doelman te verrassen. En dat betekent dus dat de doelman de bal weer in het veld kan brengen. En de bal via de rechterkant weer gaat opbouwen. Dus even zien, dat wordt wel gevaarlijk. Want de man die speelt in ieder geval een 4-shot-corner. In ieder geval raakt hij kwijt. Komt binnen rond 16. Geeft de voorzet. Dit wordt gevaarlijk. Maar het is een voetje daarvan VSU die ertussen zit. En Alex Grotegeis kan de bal oppikken. Wij zijn inmiddels in de 66e minuut beland. Stand nog steeds 2-1 in het voordeel van VSU.

0: Willie Nelson met On The Road Again. Ja, zijn oudje. We gaan straks ook zo On The Road Again op weg naar Oldebroek. In ieder geval On The Road Again bij Schipper. Hoe lang moeten ze nog?
1: Ja, we hebben hier in ieder geval nog 10 minuten op de klok voordat de wedstrijd in ieder geval afgelopen is. Dus dat duurt nog even. En dan hebben we nog ook die penalties weer, die ook hier genomen moeten worden. En voor elk gescoorde penalty is dat een punt in ieder geval. Nou, dat kan het natuurlijk nog een keer leuk maken en mooi maken en spannend maken. Maar goed, aan de andere kant is het zo, op dit moment AZ Dronten. Op een van de velden, alle drie velden wordt er nu gespeeld. AZ Dronten speelt tegen BVF. En AZ Dronten staat maar liefst met 7-1 voor tegen zo. BVF. Dus de AZ Dronten is de winnaar van de laatste twee edities. En die lijkt nu weer hard op weg om ook deze editie te gaan winnen. Maar 7-1 tegen BVF is natuurlijk een hele goede uitslag. Weliswaar een eerste klasse tegen een tweede klasse. Maar goed, dan nog, dan is het een flinke uitslag. En dat is een gevoelig teken, want de rest was de 7-0 voor AZ Dronten. En op de andere veld, ik dacht dat SVI voor stond. Dus dat weet ik niet helemaal zeker. SVI dus tegen Kwetkampen. Dat kan inmiddels ook wel veranderd zijn. Maar goed, dat zien we natuurlijk straks wel in de sociale media. Wat daar precies in ieder geval aan einduitslag naar voren komt. En daar tellen natuurlijk ook de penalties mee, de gescoorde penalties. We staan hier in ieder geval nog steeds met 2-1 voor. Maar Feestje heeft het wel wat moeilijk in deze fase. En natuurlijk ook de nodige wissels doorgevoerd. Maar BVF zegt Epen, die dringt wel aan. En die ook een paar keer wel dreigend geweest met Doeman, Alex Groothuis. Ook een paar keer een goede redding, maar heel erg gewonnen. De kans hebben ze tot nu toe nog niet gehad. Dus Feestje heeft het defensief aardig tot nu toe voor het. Maar goed, er kan maar zo een moment komen. Dus dat het op een gegeven moment toch het moment is dat ze gaan scoren. Kijk, het is nu ook weer een voetbal, maar die wordt dan niet goed aangenomen door een aanval op de WVR. En daardoor komt die bal zo in de handen van doelman Aris Schothuis. Even kijken, nu is het Ryan Wolff. Ryan Wolff die ingevallen is. Probeert daar Sven Groothuis te bedienen en de diepte te sturen. Maar de bal is net niet zuiver genoeg. En waardoor hij via een BVF-verdediger, of een Epen-verdediger kan onderschept worden. En via de zijlijn nu VSO in ieder geval een ingooi gaat nemen. Zo halverwege de helft van Epen in dit geval. En, maar goed, VSO blijft niet lang in balbezit. Het is nu weer BVF. Het is ook een blauw-wit ploeg. Dus ik zit zeker maar met BVF. Maar het is Epen die in ieder geval aan de linkerkant gevaarlijk doorkomt. En mis je nu dan de kans. Maar het is wel een goed schot in de korte hoek. Maar het is aan het grote huis die goede redding brengt. En daardoor in ieder geval een doelpunt weet te voorkomen. Nu een lange bal van Luc van den Berg. Luc van den Berg in het spelen vanuit de jeugd. En ik moet zeggen, die me erg goed bevalt. Speelt goed, speelt leuk. Heeft een goede trap en overzicht en heeft ook lef. Dus wellicht dat een aanstormend talent is voor VSO. En nu is het Epen die over probeert te nemen met Thomas Smit. Die nu als laatste man is geposteerd. Die behoudt het overzicht en die onderschept de bal. En speelt de bal naar voren. Maar dat blijft niet lang in balbezit van VSO. Want het is weer Epen die probeert over te nemen. Maar goed, VSO scoort. Of het stoort in ieder geval heel erg in deze wedstrijd. Zit fel op de tegenstander. En waardoor echt Epen niet echt aan voetbal toekomt. Wij zijn inmiddels in de 83 minuten gespeeld inmiddels op de blok. En we zitten in de slotfase en ik kom straks zeker nog terug voor deze slotfase van de wedstrijd.
0: Oké, dankjewel Bert. We horen je straks voor de slotfase van die wedstrijd. En dat zal zo rond iets voor de klok van 10 uur zijn.

0: er nog te bespreken is. Bij die wedstrijd van VSCO tegen SV Epe, waar de stand 2-1 is, was tenminste in ieder geval voor VSCO Bets.
1: Ja, en die stand is ook zo gebleven. 2-1 winst voor VSCO. Dus dat is een mooi resultaat voor VSCO. Had de tweede helft wel erg moeilijk tegen Epe, maar wist in ieder geval geen doelpunten tegen te krijgen. En door die verrassende twee treffers dit voor rust, weet VSCO in ieder geval de drie punten binnen te halen. En we gaan zo dadelijk over naar het penalty schieten. Ik weet niet, Gert-Jan, of er na 10 uur nog uitzending is.
0: Nee hoor, ik blijf gewoon zitten. Maar ik denk dat zo gauw als je erin kunt, al is ook onder het nieuws misschien dat wel lukt, dat je dan gewoon de penalties even meeneemt. Dat is denk ik geen probleem. Dan maar een keer geen nieuws. Maar dan, in ieder geval, zo gauw als die pengeltje beginnen, kun je gewoon inbellen, Bert. Maar ik blijf sowieso op je wachten tot die pengeltjes afgelopen zijn.
1: Prima, dan gooi je me zo dadelijk weer als de pengeltjes beginnen. Ik denk dat ze trouwens al heel snel beginnen.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga het zo even bekijken. Dus dan ben ik waarschijnlijk zo terug.
0: Oké, prima.

0: Ja, we gaan gelijk over naar de heugd, de bedschipper.
1: Ja, we beginnen hier met de penalty-serie. En het is in dit geval voor Eep en René Zuurland, die de eerste penalty gaan nemen op

0: En scheidsrechter geeft de bal vrij. En nu komt het schot. Het is het doelpunt. Ja, 1-0 voor Fulsje. Een paar penalties. Keurig gedaan door de lid van de weg. Stuurt het de doelman de andere kant op. En plaatst de bal aan de, voor hem aan de linker benedenhoek. En even kijken. Nu gaan we kijken naar de nummer 19, dacht ik, die ingevallen is. De tweede helft. We zien, dat is Dak Norman. Die nu de penalty gaat nemen namens Epe. De tweede in ieder geval op, voor de, aan de kant van Epe. Dus even kijken wat hij hier daarvan terecht brengt. Even kijken of Alex Schothuis hier ook iets mee kan doen. De aanloop wordt genomen. De geschot. Alex Schothuis stopt de penalty. Ja, dat is toch heel verdienstelijk. Keurig in de rechter benedenhoek van Alex Schothuis. Dus links van de speler, rechts van de doelman. En de bal wordt keurig uit de hoek getikt. En dus nu Sven Groothuis die naar voren komt. Om namens VSO de tweede penalty te nemen. VSO dus inmiddels 4 punten. Dus penalty genomen, 4 punten. En de overwinning. En ja, goed, op dit moment. Die hebben nog geen enkel punt deze middag, deze avond opgelopen en geval verdiend. In ieder geval Sven Groothuis, die neemt de aanloop. Even kijken wat scheidsrechter heeft. Geeft een fluitje. Fluit om te kijken wat hij gaat doen. Of die Jop Funk weer te passeren. Oh, keurig. Snoeihard in de rechterhoek voor hem en links van de keeper. Keeper gaat de andere kant op. Kansloos. Mooi doelpunt van Sven Groothuis. Zuiver een goede strafschop genomen van de kant van VSO. We gaan eens even kijken. De volgende speler gaat worden van Epe. De laatste penalty die genomen worden is de nummer 16 in dit geval. Even kijken, moet ik even zoeken. Stijn Blok is dit. Stijn Blok die gaat nu de penalty nemen. Even kijken, neemt ook de aanloop. Loopt terug, gaat nu een bal nemen. Die schiet er wel in. Keurig in de bovenhoek. Kansloos voor Alex Schothuis. Keurig genomen penalty. En eens even kijken wie nou uiteindelijk namens VSO de laatste penalty gaat nemen. Ik kan het nog zo gauw niet zien.
1: Boas.
0: Oké, ik word ingefluisterd. Ik heb trouwens hier ook al staan. Boas Bruines, ja. Boas Bruines, klopt. Het zijn allemaal nieuwelingen, heel veel nieuwelingen. Boas Bruines, ook ja, een jongeling die vandaag zijn opwachting maakte binnen het eerste. En eens even kijken wat hij gaat doen, of hij Jop Funk kan passeren. Het zal mooi zijn of hij dus in ieder geval de drie... ja, ook prachtig gescoord. Boas Bruines scoort en dat betekent dat VSO alle drie penalties scoort. En dat betekent 6 punten bijgeschreven. Nou, volgens de sociale media wat de andere ploeg hebben gedaan. Maar vandaag in ieder geval een mooi verdienstelijk resultaat. Was hard werken voor VSO. De overwinning is gepakt en de drie penalties keurig gedaan. En we gaan maken ons op voor zaterdag om 2 uur speelt VSO dan tegen SCI. En de andere twee wedstrijden worden dan ook om 2 uur gespeeld. Dus 2 uur zaterdag. Tegen VSO, tegen SV. En dan zal ik weer verslag doen van deze wedstrijd.
2: Oké, in ieder geval bij dankjewel. Dan zijn wij in ieder geval bij de reportagewagen daarop op Sportpark Schenk. En dan horen we natuurlijk de stem van Bert Schipper weer. En wat mij betreft sluit ik af voor deze avond. Want ik heb het nieuws eventjes gemist, maar dat is helemaal niet erg. Ik sluit af voor deze avond. Morgenavond zit ik bij de Loco Studio samen met collega Gerrit van der Linden. Voor de wedstrijd eventjes kijken hoor. Dat wordt Elburg tegen DSV. Juist, en dat is morgenavond. En daar doet Arnold Vries een verslag van. Goed, ik hoop u morgen weer te horen. Tenminste, als u niet naar het Sportpark Schenk gaat. Want in Oosterwolde wordt morgen niet gevoetbald. Zaterdag wel weer, maar morgen niet. Mocht u niet naar Sportpark Schenk gaan en u wilt op de radio luisteren, dat kan bij Loco en Lou natuurlijk vanaf 7 uur. Dan begint die wedstrijd Elburg tegen, wat ik al zei, Doornspijk. Dat allemaal voor de Veluwe Cup. Ik wens u nog welterusten als u eraan toe bent.
3: Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
4: Ja, inderdaad, www, wat wij willen weten. Echter, Egbert is niet aanwezig vandaag, volgende week is hij weer. Dus we gaan, ik ben Rob en Taconis en ik ga gewoon zelf op ziek doen, wat kleine wetenswaardigheden tussendoor doen. Ik probeer ook de organisator van de grote feestdag van 29 augustus in het harde op de lijn te krijgen, maar die is zo vreselijk druk, die gaat donderdag in uurtje voor uurtje gaan we die spreken. Egbert gaat zingen volgens mij in het Feitenhof. In ieder geval organiseren, maar ook mede zingen heb ik begrepen. Een aantal Urkers komen zingen. Zodat ik wel een

liedje ook doen. Maar ik begin eigenlijk even met Annemarie. Eens even kijken. Die heeft een nieuwe uitgegeven. Nee. Oh, nu gaat hij niet goed. Ja, daar is hij dan. Fate.

Ja, dat was Tino Martin en daarvoor was Annemarie. Even kijken wat voor nieuws we hebben. We gaan gewoon gezellig muziek draaien die ik leuk vind. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. En wat nieuwsberichten tussendoor. En ja, ik kom hier iets tegen. Internationaal handel wil Straat van Hormuz omzeilen en komt uit in Syrië. Nou, slimme gedachte. Het idee dat ik al een paar keer gehad. Ik denk van ja, goh, je kan natuurlijk een heleboel bommen blijven gooien op het hele Straat van Hormuz of Iran, et cetera. Maar probeer over het land te komen. En ze hebben inderdaad twee routes gevonden vanuit Basra en Kirkuk. Via Syrië, dat is wel weer het probleem natuurlijk. Maar op die manier kan Syrië ook misschien een beetje uit de nadigheid omhoog krappen. En dan komen ze uiteindelijk in de havenplaats Binias. En dan is het Middellandse Zee. Nou, dan ben je inderdaad uit alle nadigheid weg. Je kan de straat van Hormuz kan je vergeten. Je kan de straat van Babel, Mandeh, waar de Houthis aan het schieten zijn, kan je vergeten. Alleen, het moet even over het land heen. Dat is een gegeven. Maar ik denk dat dat toch in ieder geval een snellere oplossing is. Een goedkopere oplossing is dan dat verhaal met Trump. Die alleen maar zegt, hij is vrij. Het is helemaal niet vrij, die straat van Hormuz. En alle tankers worden in de brand geschoten. Dus ze kunnen er niet doorheen. Dus dan moet je inderdaad misschien via het land gaan. We gaan luisteren naar Brooklyn. Eens kijken. Bring me to life.

Ja, Brooklyn, Bring Me to Life. Eens kijken, decorstukken van Soldaat van Oranje. Ik kwam net over het journaal ook heen. Onder Veilinghamer. De Soldaat van Oranje die 4000 keer opgevoerd is. Trok 4 miljoen bezoekers. Ik ben er zelf ook 2 keer geweest. En ze gaan nu in de Veilinghamer. Dat zou het heel mooi wezen. Want de organisatie, die, hoe lang heeft die gedraaid? 20 jaar of zo. En ze hebben, volgens mij heeft de organisator of de initiatief, nee, heb er goud aan verdiend. Want die zouden het uiteindelijk voor 3 jaar bouwen. En uiteindelijk heeft het 20 jaar of langer dan 20 jaar gedraaid. Zou het heel mooi wezen als deze de decorstukken onder Veilinghamer gaan. En de opbrengst van het hele gebeuren naar een goed doel zou komen. Maar goed, er wordt niet over gesproken. Dus ik hoop misschien dat ze een idee krijgen dat ze er nu echt wel voldoende op verdiend hebben. En nou ja, we gaan nu langzamerhand gaan we naar de musical Oranje. Eens even kijken, wat heb ik nog meer staan? Ik heb August staan van Jay Fair.

Ja, voor degene die het nog niet herkend hebben, Taylor Swift. De enige vrouwelijke miljardair qua zangers en zangeressen in de wereld. Ze is weer op volledige oorlogssterkte met Mr. Trump. Want die schijnt haar liedjes te gebruiken in zijn X. Er gebeuren al soort dingen meer en dat wil ze absoluut niet hebben. Nou, ik kan me dat allebei voorstellen. Ik heb een heel ander probleem eigenlijk en ik snap ook niet waarom we nou vredezaam zijn, maar het gaat in Oldenbroek uit de klauw lopen. Want we hebben vorige keer al even geprobeerd om de wethouder een telefoon te krijgen, maar dat lukte niet helemaal. Die waren allemaal op vakantie, dus dat gaat één deze weken wel gebeuren. Het gaat inderdaad over het hele verhaal met de L Apple Pup gemeenten, waarin regenboogvlag niet meer gebruikt mogen worden. En nu schijnen er de afgelopen dagen 7 regenboogvlaggen in Oldenbroek gestolen te zijn. Of gestolen zijn, weggehaald te zijn. In eerste instantie dacht ze van het is kattenkwaad. Maar goed, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat er toch wat dieper gebeuren is. En ik hoop niet dat er de klauw gaat lopen in Oldenbroek. En dat we allemaal met nuchteren gedachtes blijven doen. En iedereen, ook de LHBTIQ, et cetera, gewoon keurig kunnen leven in Oldenbroek. En we geen allerlei paniekerige situaties krijgen. Dus kijk. Wat gaan we doen? We gaan luisteren. Eens kijken naar Move van Sera.

Move van Sera. Even nog eens terugkomende op het dodelijk ongeluk op de A59. Afgelopen vrijdag, volgens mij, is dat met betrekking tot boerenprotesten, et cetera, et cetera. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het een en ander. Eerst dan een reactie ook van, nou, nu komt het gesodemieter allemaal. Maar achteraf gezien denk ik van, ja, ze hebben eigenlijk wel gelijk. In zoverre gelijk. Iedereen gaf meteen aan van dat de trekkers van de boeren, et cetera, min of meer de oorzaak was om dat ongeluk te krijgen. Nou, dat is absoluut niet aan de bod. Ik denk meer dat de politie in het hele verhaal een beetje verkeerd heb gehandeld. Want ja, die trekkers, die, althans die boeren willen, agrarisch boeren willen protesteren, prima. Met hun trekkers ook prima, maar niet via de snelweg. Dat zou inderdaad een levensgevaarlijke situatie krijgen. Nou goed, helaas is er nu zo'n ongeluk ook ontstaan door een file van de trekkers. Maar goed, uiteindelijk had er opgetreden kunnen worden door de politie, de trekkers niet op de snelweg kwamen. Maar dat betekent nog steeds niet dat de boeren verantwoordelijk zijn voor een dodelijk ongeluk. Inmiddels is de vrouw die met haar grote USV op de andere auto botste, volle vaart, is opgepakt en verhoord. En ze is weer vrijgelaten uiteraard. Maar zij is degene die inderdaad niet goed opgelet had dat de auto stil stond. Want ze volle vaart zich gewoon op het autootje waar de twee oudere mensen in zaten, 71 en 72, dood op, echt opgereden. Dus ik vind dat kan je niet de verantwoording leggen bij de boeren. Absoluut niet. Ik vind wel, de boeren moeten wel met hun trekkers dusdanig zijn dat ze niet op snelweg moeten rijden. Maar goed, dat is de politie weer voor. Dus wat dat betreft hebben we een compleet democratisch gebeuren. Protesten, prima. Trekkers niet op de snelwegen. En voor de rest, politie treedt dan in de hoop dat dit dan niet meer kan gebeuren. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb een briefje gezien of de dochters van de twee oudere mensen die overleden zijn, hebben ook heel duidelijk aangegeven. Ja, sorry, je kan niet de boeren het verantwoordelijk stellen. Het is de dame die achterop die auto gereden is, die gewoon die file niet op zien staan, een volle vaart te gaan gereden. Die is verantwoordelijk voor het gebeuren. Hoe ze verder af gaat lopen, ik hoop niet meer dat ze dit soort toestanden gaan krijgen en dat we op een rustige manier protesten gaan aankijken. We gaan even kijken. We gaan er tussendoor van Iris Penning.

Ja, die is snel afgelopen. Eens even kijken. Ja, dat was... Emma, ik zat heel iets anders te lezen. En dacht ik, ja, goh, is dat eigenlijk wel zo? Team Picnic PostNL verschijnt zaterdag met 3 Nederlanders aan het Stad van de Vuelta in Spanje. Of in Spanje. Timo de Jong, Gijs Leemreizen en Timo Rozen maken deel uit van de selectie van de Nederlandse ploeg. Nou, hartstikke goed. Gun hun het allerbeste. Alleen waar ik een beetje probleem mee heb, is dat Team Picnic. Picnic heb ik nooit iets over gehoord. Die schijnt nog continu met verlies te draaien. Er zijn die kleine auto's die door heel Nederland heen rijden. En PostNL die rijdt ook met verlies. Want die draait ook met verlies. En die vraagt continu allerlei subsidies aan. En dan begrijp ik niet helemaal waarom dit soort organisaties wielerrondes of wielerteams sponsoren. Ik zou zeggen van laat de posttarief op hetzelfde niveau. Als ik hoor wat je moet betalen voor een postzegel als je een overlijdensbrief wil versturen, dan val je achterover. Dus ja, ik heb er wat moeite mee. Maar goed, het zal wel aan mij allemaal liggen in dat hele verhaal. Dus ik ga het gewoon heel iets doen. Het verbaast me. Het is een nieuw liedje wat net weer neergezet is. One Moment van Whitney Houston.

Ja, dus opnieuw op de radio gezet. In ieder geval nog inderdaad. Dus wat dat betreft is het een lekker liedje. Eens even kijken. Ik zit iets te lezen. Herten, relatieve winnaars. Hagedissen hebben pech. Dan praten we uiteraard over de bosbranden, de veenbranden in de midden- en zuid-Europa. En nu de veenbrand in België, die nog steeds niet gestopt is. Moet ik even voorlezen. Het ecosysteem wordt als ware gereset, zegt Van Dichelen. Vaak gaat het om kilo's aan beesten per vierkante meter die verdwijnen. Het gaat om insecten die cruciale processen uitvoeren die nodig zijn voor de grond. Ze versnipperen bijvoorbeeld kleine deeltjes waarbij bacteriën en schimmels aan de haal gaan. Nou goed, voor grotere dieren zoals reeën, zwijnen, vossen en konijnen zijn bosbranden een minder groot drama. Belgische media melden bijvoorbeeld dat door deze brand nog geen wilde dieren gestorven zijn. En zelfs voor herten en reeën kan bijvoorbeeld een mooie situatie ontstaan, want ze kunnen ontwijs genieten van het malse gras dat ontstaat nadat een gebied is afgebrand. Dus zo heb je zo positieve en negatieve dingen. Maar ja, dat er een natuur op deze manier zich reset, kan ik me aan alle kanten weer voorstellen. We gaan eens even kijken naar mij. We luisteren naar mijn vriendin, meisje van Honing.

Ja, dat was Pommelien Thijs. Maar wat ze nou precies bedoelde met Meisje van Honing, ga ik eens een keer informeren. Als we een keer zien waarschijnlijk. Maar goed, ik zat even weer anders te kijken. En dan denk ik weer, schrik toch alweer hoor. 5 tieners omgekomen bij botsing na spookrijden op de eerste snelweg. En 4 van de inzitten van anderen raakten ernstig gewond. En de andere 5 zaten in een andere auto spookrijdend op de eerste snel volop tegen elkaar aan. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf een keer zo'n ervaring gehad. Toen ik uit Oostenrijk kwam en voorbij Oberhausen richting Arnhem schoot en geefhandelijk een auto voor me. En ik reed behoorlijk hard hoor. Een auto voor me geefhandelijk heel snel naar rechts toe ging. Ja, toen kwam een auto op mij af. Nou, gelukkig bleef die auto heel dicht tegen de vangrails aan rijden richting mij. En we zijn met spiegels tegen elkaar aangeklapt. En ja, je rijdt door. Nou, en dan probeer je. En inderdaad, ja, mijn kinderen waren in de auto en mijn vrouw was in de auto. En ja, wat doe je dan? Dan moet je 112 bellen, want er is een spookrijder. Maar wat is spookrijder in Duits? Nou, dat was echt wel een probleem. Voordat we dat bedachten, kwam er over de radio al een spookrijder was. En ja, het gaat zo vreselijk snel als die tegen je aanrijden. Je hebt geen enkel zin om uit te wijken. Het is gewoon gebeurd met je. Dus wat dat betreft schrik ik elke keer weer. Zo heb ik ook mijn broer, althans de broer van mijn vrouw en vrouw en dochter ook door een spookrijder doodgereden. Dus wat dat betreft is het altijd maar griezelig. We gaan gewoon eens even rustig kijken. Je hoort nog steeds van mij, Fleur.

Nou, nog een goed berichtje. Tenminste, voor mijn gevoel is het een heel goed berichtje. Ook zeker voor Ellen van Hester Koverdieren. Wetenschappers ontwikkelen menselijke miniatuurorganen voor medicijntesten. Sorry. Britse wetenschappers gaan menselijke miniatuurorganen ontwikkelen om medicijnen te testen, waardoor modellen van hersens en darmen. Daarmee willen ze het aantal dierproeven verminderen en de medicijnen nauwkeuriger testen. Nou, dat is inderdaad geweldig nieuws. Als op die manier daardoor al een hondjes en aapjes en weet ik wat allemaal niet meer dierproeven te hoeven te doen, dan zijn we een heel stuk, gaan we een heel stuk vooruit. Ik zal het in ieder geval Ellen vertellen in Hashtag Over Dieren aanstaande donderdag. Eens even kijken, wij gaan langzaam eruit. We gaan zeker afsluiten met Glennis Grace, met Course I Have Nothing. Na ons komt, eens eventjes kijken hoor, komt van 7 tot 8 Orgeluur met Maarten Zijbel. Nou, iedereen wel bekend wie Maarten Zijbel is. Daarna van 8 tot 9 van Aard tot Eeuwigheid met Aard Duist. En dan krijgen we 9 tot 10 Toetie, Harry Hollander en Adriaan Bruining, ken ik niet. En van 10 tot 11 Nachtgedachten met Herman Diepens. En daarna gaan we de automaat op. Ik zou zeggen, een heel prettige avond. Dit was WWW, in iets andere vorm. Maar goed, ik hoop dat je toch genoten hebt ervan. En dat je ook de muziek die ik draai leuk vindt. We gaan eruit met Glennis Grace. En we zijn er. Oh, aan morgen hebben we normaal gesproken Ellen versus Rob. Die is komen te vervallen vanwege de voetbal-evenement. Wat de Loe en lokale omroep. Local media gaat doen. Ik ben dus donderdag weer van 6 tot 7 met uurtje factuurtje. En uiteraard daarvoor als technicus bij Hashtag Over Dieren. Glennis Grace. Een prettige avond.

En dan toch nog even tussendoor. Ik heb een bedrijf, Decorette Elburg. En wij zijn naast op zoek naar een monteur die binnensonwering, buitensonwering, et cetera, voor ons gaat leggen. Mocht je informatie willen hebben, 05-2568-3133. Of gewoon even op Google Decorette Elburg. Dan komen we er zelf achter. Tot ziens.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.

is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemde